0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot en met 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en een broodje. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. Voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan tot uiterlijk de zondag voorafgaande aan de lunch via e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt de mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen op dinsdag 25 augustus en dinsdag 20 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur 's middags in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
3: Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag.

0: zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: SMB Radio.
2: SMB
1: Sol en Breugel 107.5 FM
3: en overal via radio-smb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SMB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio smb.nl.
2: Radio
1: SMB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

SNB Radio SNB. De muziek van jouw leven. Het allerbeste van de jaren 50 tot nu.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende periodes... uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers... Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: service, jamais on ne l'a vu écrit.
1: Je luistert naar Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
1: SNB.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

De Tramps waren dat in 1975. En worden Shout. Hij was zo blij, hij schreeuwde het uit. Ja. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Alt und neu. En af en toe doen we een beetje ook in het Duits. Met dat gegeven kunnen wij ontzettend veel plaatjes draaien. Die, nou ja, ik heb het laatst al geteld, poging gedaan, maar ik geloof dat ik ergens in de 50.000, 60.000 plaatjes kom waar ik een keuze uit kan maken. Dat zijn er een heleboel. We gaan draaien een plaat van Demis Roussos uit 1986. Misschien een plaat die voor de tijd van het jaar wel toepasselijk is. Summer in Her Eyes.

1986, Demi Roussos en zijn verhaal over zijn eerste liefde die de zomer in haar ogen had. Muziek van Melissa Smilde had terug naar het begin van haar carrière. Ergens in 2018, 2027 geloof ik. Amore, mijn grote liefde.

Melissa Smilnau was dat en Amore, mijn grote liefde uit 2018. Een Nederlandse zangeres die het goed doet in Duitsland en in Oostenrijk is Chantal. En uit 2008 is deze Wie ein Vogel im Wind.

ik ben gek op de stem van Chantal. Die heeft zo'n waanzinnige mooie zangstem. Geweldig. Wie ein Vogel im Wind hoorden wij 2008 van Chantal. Uit Nederland komt zij. Muziek van Jenny van Bree. Zij komt uit in Oostenrijk, maar heeft grote successen in Duitsland met Komm mit mir ans Ende der Welt.

0: fait.
1: Jenny van Bree in de zomer van 2025. Kom niet meer aan het einde der wereld. Ja, muziek van Nena en Kim Wilde. Daarvoor gaan we naar 2003 met Anyway, Anyplace, Anywhere, Anytime, Igenwo.

twee landen, twee volkeren, zij kunnen niet goed met elkaar omgaan. De een zegt van, ik wil jou helemaal kwijt, ik wil jou vernietigen, ik wil van je af, ik wil je verwijderen van deze wereld. En de ander zegt van, ik heb jou liever helemaal niet als buurman, maar ik moet dat van de gemeenschap wel doen. Dus ja, dat is eventjes een probleem, want zolang de een zegt van, we gaan je vernietigen, dan zal de ander niet zeggen van, nou, dan ga ik jou op een gegeven moment wel een klein beetje de ruimte geven om wat te gaan doen. En dat conflict loopt nu al een tijdje zo. Maar goed, we gaan luisteren naar de treiterschijf. En die is voor Boy George. We will dance again. Ook in 2026. Zindy.

0: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Zindy. Peter Timmerman.

Nee, ja, Morten. Een productie van Met Pop uit Nederland. En we hoorden deze plaat in 2021. Muziek uit de jaren 70. Kennen we deze nog? Olaf Berger is dit. En Tans Samba met meer.

Olaf Berger was dat. En we hoorden Tans de Samba, Meet Mir. In Nederland kwam er een luf-versie daarvan uit. Dat was de Don Juanito, de carnaval. Maar we gaan draaien in plaats van luf uit 2025. Getiteld Inimini Minimo. En wederom een productie van Matt Pop.

Muziek van Love worden wij in 2025. En Eenie Meenie Minie Moe. Muziek van The Carpenters, vertolkt door Harriet. En nee, dit is geen AI. Dit is echt een dame die goed kan zingen. En die bovendien een stem heeft die een akelige gelijkenis heeft met die van Karen Carpenter. Alsof Karen een klein beetje in Harriet zelf zingt. Zit. We gaan luisteren naar Yesterday Once More. 2024.

Als eerste hoorden we Harriet en Yesterday Once More. Als eerste hoorden we de Carpenters zelf en Sing uit 1973. Harriet is regelmatig aan het toeren in Engeland. Helaas komt ze weinig van het continent, van het eiland af. Dan zou ook hier kunnen genieten van haar muziek. Muziek van, wat gaan we doen? Melissa Smilda, ja. Het is een beetje de eerste plaat uit haar carrière, uit 2017. In het najaar van dat jaar, De Allermooiste Ogen.

0: Melissa Smeel houden wij in de allermooiste ogen uit 2017. Uit de allermooiste mond. Muziek van Jelvi uit 2023. Hier is de Oostzee. Het Noordenlichterlied.
1: Oh darn. Oh darn.

Het Noorderlichter lied worden de Oostzee van Jelvi in 2023. 2025, hier is hoog in het noorden, want daar vind je die Oostzee. Hier is Antiano.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 14:30 tot 16:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio SMB.

wel, hè? Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuw Dekker Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw. Kun je nagaan hoe oud? Sweet Freedom.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar niks uit, hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Bekker Radio.
1: Bekker Radio.
0: Waar zei je dus?
1: Bekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje. Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, kom maar van.

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost. Maar dat was wel een stukje virtuoos werk, hè? Santana en Oye Comova. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Een halve eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road and the Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. En daarna iets van EOS en Holly Mae Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg maar eens na. Please and call in ain't your nine chusel.
1: Please and call in ain't your nine chusel.
2: You're the cool maze, say one. Please and call in ain't your nine chusel. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Prison Call and Angel Angel Soul.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: krijg je 1987, You Too, I'll Still Having Found Where I'm Looking For. Met het vooruitzicht Snap en Jazz Queen, nu het eerste blokje
1: shownieuws.
0: Roxy Dekker brengt op 21 augustus haar tweede album uit, getiteld Superstar. De plaat telt 8 nummers, waaronder tracks als Bare Minimum, Wow, Ver Van Mijn Bed en Bullshit. Het album volgt haar succesvolle debuut Mama I Made It uit 2025 op, waarmee ze een Edison won en 12 weken op nummer 1 stond. De 21-jarige zangeres kondigde het nieuws aan via Instagram en kijkt er naar uit om het nieuwe experimentele materiaal begin september live te laten horen tijdens haar 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. The Weeknd heeft tijdens een optreden in Stockholm laten weten dat hij zijn iconische artiestennaam voorlopig toch niet aan de wil gehangt. De zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, gaf de afgelopen jaren meerdere keren aan dat hij zijn alter ego wilde achterlaten vanwege de aanhoudende druk om steeds weer nieuw succes te boeken. Nadat hij de afgelopen tijd uitprobeerde hoe het voelde om afstand te nemen, concludeerde de Canadese hitmaker dat het hem niet beviel en dat hij simpelweg te veel van zijn artiestenbestaan houdt om afscheid te nemen.

0: Boy met Die Die. We zijn zo terug met David Guetta en Sia met Let's Love. Maar eerst tijd voor de actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vandaag wordt opnieuw een hele zonnige dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind die nog warmere lucht aanvoert. Het wordt overal tropisch met 30 tot 32 graden in het noorden en op de Waddeneilanden. En 33 tot 36 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 37 graden worden. Bij 35 graden of meer is dat alweer de 8e zeer hete dag van het jaar, wat een record betekent. Op de westelijke stranden steekt vanmiddag een lichte zeewind op. Morgen krijgen we opnieuw een hete en zonnige dag, al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Landinwaarts wordt het op uitgebreide schaal tropisch, met temperaturen van 30 graden in de kustgebieden tot 37 en lokaal zelfs 38 graden in het oosten. Aan de westelijke stranden is het minder heet door wind van zee. De wind draait van het zuiden naar het westen tot noordwesten en wordt matig.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Aan de Mathildelaan in Eindhoven is een verdacht pakketje gevonden op een prullenbak. De straat werd afgezet en er werd een explosieve verkenner opgeroepen. Uit onderzoek blijkt het loze alarm te zijn. Het verdachte pakketje bevatte gewoon afval en was dus niet gevaarlijk. De weg is kort daarna weer vrijgegeven. Bij een woning aan de Diepe Vaart in Geldrop is vanochtend een vuurwerkexplosief aangetroffen. Ook is er een ruit vernield. Het projectiel was nog niet ontploft. De EOD is opgeroepen om het stuk vuurwerk onschadelijk te maken. De bewoners van de woning waren niet thuis en de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het voorval. Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten de wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt, de auto is in beslag genomen. Huizenprijzen stijgen nog altijd in verreweg de meeste gemeenten. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal wel goedkoper dan een jaar geleden, ook in onze regio. In Valkenswaard en Veldhoven waren bestaande koopwoningen gemiddeld 0,8% goedkoper dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Er waren ook forse prijsstijgingen. In Heezeleende steeg de gemiddelde prijs met 13,1%, terwijl woningen in Zonnebreugel gemiddeld 12,1% duurder werden. De Gelderopse zwemster Marit Steenbergen is uitstekend begonnen aan het EK langebaanzwemmen in Parijs. Op de 100 meter vrije slag brak ze eerst het kampioenschapsrecord en plaatste ze zich als snelste voor de finale. Vanavond kan Steenbergen Europees kampioen worden en haar eigen wereldrecord van 51,68 seconden verbeteren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Vijf jaar geleden een top 40 notering voor de man met de meeste top 40 noteringen op zijn naam, David Guetta. En met de zangeres met wie hij het al heel vaak deed, Sia. Je hoorde Let's Love op deze donderdagochtend, 13 augustus. De daar moet je bij zijn, donderdag bij de ochtendshow. Met onderweg de Europese weersverwachting. We hebben de Benga Boys, Survivor en rond 7:15 Billy Joel, onze artiest van de week. Maar nu eerst terug naar 2016. Samen met Imani. Hier is Don't Be So Shy.

Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio tropisch heet met 34 graden en volop zon. Ook Zuid-Europa kampt met extreme hitte met maxima tot 38 en 39 graden in Albanië en Spanje. In Centraal- en Oost-Europa is het met 23 graden een stuk milder, terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland buien vallen bij 11 tot 15 graden. Morgen wordt het bij ons nog heter, met een verzengende 37 graden onder een zonovergoten lucht. Zuid-Europa houdt de grote hitte vast met temperaturen tot 39 graden. In Polen en Denemarken wordt het aangenamer met 23 tot 25 graden, terwijl Ierland en Noorwegen te maken

Band rondom Wessel van Diepen, de Banga Boys, worden uit 98 Up and Down. Zometeen Billy Joel, onze artiest van de week, na deze hit uit 82 van Survivor. Here's the Eye of the Tiger.

Een indrukwekkend eerbetoon aan de Vietnam-veteranen Good Night Saigon uit 1982. Hoewel Billy Joel zelf nooit in het leger diende, schreef hij dit meeslepende epos van het album The Nine in Curtain na vele diepgaande gesprekken met vrienden die wel naar de oorlog waren gestuurd. Het nummer werd in Nederland een gigantisch hit. De single stond 11 weken lang genoteerd in de top 40 en piekte daarop de toppositie, de nummer 1.

Marvel Noise en Tom Jones uit 88 met Kiss. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze dag moet je bij zijn, donderdag 13 augustus 2026. Die we aftrappen met Bette Midler, To Deserve You. Verder het komende half uur muziek van Status Quo, Kool & The Gang, Tupac. We hebben Delegation, Justy. En dit uur laat ik je achter met Modern Talking. We gaan terug naar 1985. Samen met You're My Heart, You're My Soul. Tot zometeen voor deel 2 van de ochtendshow op deze donderdagochtend 13 augustus.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

al het tweede uur van de ochtendshow op deze dametje bij zijn donderdag 13 augustus 2026. Met het komend half uur Cool and the Gang. We hebben weer een blokje shownieuws. Tupac, Bryan Adams, Delegation, Justy en het Nederlandse weeroverzicht. En we trappen af met een klassieker uit 1975. Dit is Status Quo en Roll Over, Lay Down.

0: tweede blokje
1: shownieuws.
0: Frans Duits blikt in de Telegraaf openhartig terug op de schaduwzijde van zijn doorbraak. Door een overvolle agenda, constante reizen en overmatig alcoholgebruik miste hij de eerste levensjaren van zijn dochters, wat hij noemt als een grootste pijn uit zijn leven. Rond 2010 verlegde de Jij denk maar dat je alles mag van mij zanger zijn prioriteiten om meer te zijn voor zijn gezin. Later dit jaar brengt hij een biografie uit waarin hij uitgebreider ingaat op deze periode. Tupac Shakur staat bijna 30 jaar na zijn dood weer centraal in de rechtbank. Nu in Las Vegas het proces begint tegen de 63-jarige oud-bandlid Dua Keith Davis. De legendarische rapper werd op 7 september 1986 op 25-jarige leeftijd neergeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Justitie gebruikt uitspraken die Davis zelf deed als belangrijk bewijs, al ontkent hij alle betrokkenheid. Shakur geldt als een van de invloedrijkste hip-hop-iconen aller tijden, verkocht meer dan 5

maar dan kijk je in 1991 met Can't Stop the Thing We Started van de Canadese zanger Brian Adams hier bij de ochtendshow. Op deze daar moet je bij zijn, donderdag 13 augustus. Met zometeen uit de hitlijst Justy met Turn the Lights Off. We mogen eerst naar 1980 samen met Put a Little Love on Me. Dit is Delegation.

0: 24e week, notering stationair op nummer 12, Justy met Turn the Lights Off. Wij zijn zo terug met de mannen met lange baarden, oftewel ZZ Top, Give Me All Your Loving. Het is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Vandaag wordt opnieuw een hele zonnige dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind die nog warmere lucht aanvoert. Het wordt overal tropisch met 30 tot 32 graden in het noorden en op de Waddeneilanden. En 33 tot 36 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 37 graden worden. Bij 35 graden of meer is dat alweer de 8e zeer hete dag van het jaar, wat een record betekent. Op de westelijke stranden steekt vanmiddag een lichte zeewind op. Morgen krijgen we opnieuw een hete en zonnige dag, al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Landinwaarts wordt het op uitgebreide schaal tropisch, met temperaturen van 30 graden in de kustgebieden tot 37 en lokaal zelfs 38 graden in het oosten. Aan de westelijke stranden is het minder heet door wind van zee. De wind draait van het zuiden naar het westen tot noordwesten en wordt matig.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Er heeft gisteravond korte tijd brand gewoed in natuurgebied De Klotputten bij Eindhoven. Het vuur brak uit in een weiland. Op het hoogtepunt stond een gebied van 50 bij 25 meter in brand. De melding kwam rond 9:30 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met 2 wagens en wist het vuur snel te blussen. Een 45-jarige man uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden. De politie kreeg rond 9:15 s'avonds een melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Op landgoed Gulbergen in Nuenen was het gisteravond behoorlijk druk met mensen die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Iets na 8:00 was zo'n 90% van de zon bedekt. Onderweg naar Gulbergen ontstonden lange files. Een heuvel op de Gulbergen wordt ook wel het dak van Brabant genoemd, en daar hadden bezoekers gisteravond het beste zicht. Zwemster Marit Steenberg heeft gisteren opnieuw goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Parijs. De 26-jarige Geldropse hield de Nederlandse estafetteploeg naar de Europese titel op de 4x100 meter vrije slag. Steenberg kwam als laatste zwemster in actie en maakte een achterstand goed. Met een sterke slotrace hielp ze Nederland naar het goud. De Technische Universiteit Eindhoven opent op 31 augustus haar academisch jaar. Ministers Stientje van Veldhoven en Tom Berendsen zijn aanwezig om hun visie te delen. Het thema dit jaar is From Curiosity to Impact, passend bij het 70-jarig jubileum van de universiteit. Prominenten uit de politiek en het bedrijfsleven nemen deel aan een paneldiscussie. En Jong PSV heeft de 18-jarige Kezia Otengmensa overgenomen van Eintracht Frankfurt. De aanvaller heeft een contract getekend tot 2029 en sluit per direct aan bij de selectie in Eindhoven. De jonge aanvaller, geboren in Frankfurt, staat bekend als een groot talent. Hij speelde eerder in de UEFA Youth League en vertegenwoordigde Duitsland in verschillende jeugdtoernooien. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

en Gimme All Your Loving. En die trapt het laatste half uur af van de ochtendshow op deze donderdagochtend 13 augustus. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we onderweg John Travolta. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu het 2000.

Chicago tot 38 graden Celsius in Las Vegas. Richting het weekend klaart het op zaterdag zonnig op in Washington DC bij 31 graden Celsius. En mag ook Los Angeles op zaterdag genieten van een zonovergoten

0: We gingen terug naar 1978 van die goede bioscoopkraker van dat jaar. Grease hoorden we John Travolta met Grease Lightning. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. We gaan ze erbij pakken, de geschiedenisboeken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 13 augustus 1965. De invloedrijke Amerikaanse band Jefferson Airplane gaf haar allereerste live optreden in de club The Matrix in San Francisco. Dit optreden luidde de opkomst in van de psychedelische rockbeweging aan de Amerikaanse westkust, 1994. Het legendarische driedaagse muziekfestival Woodstock 94 ging van start in Saugerties, New York. Precies 25 jaar na het originele festival. Honderdduizenden muziekliefhebbers kwamen samen voor optredens van onder meer Green Day, Nine Inch Nails en Metallica. 1986, de iconische Britse rockband Queen gaf haar allerlaatste concert met de voltallige originele bezetting in Knebworth Park. Dit was tevens het allerlaatste optreden van leadzanger Freddie Mercury voor zijn overlijden.

en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Timeless met Where is the Love? Maar eerst die grote nummer 1 hit van Shanita Corner, geschreven door Prince. Uit 1990 is het Nothing Compares to You. Ik zeg tot morgen, tot vrijdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: zanger en model. En dan vriendinnen geen gebrek. Nick Kamen scoorde begin jaren 90 met It's Time You Break My Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met Hans, welkom, lieve vriendjes en vriendinnetjes.

0: lieve luistervrienden Vinken. Luister Vinken.
1: Hallo luister Vinken.
0: Wat is het toch mooi als je zo'n weervrouwtje op tv ziet die alleen maar vertelt dat de lucht morgen knal en knalblauw is. Tropische temperatuur. Met een klein windje uit het oosten. Nou, hoort tot de illusies. Wellicht, hè? The sun always shines on tv, zullen we dan maar zeggen. De jongens van AHA uit Oslo. De groep ontstond in 1983 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière op te bouwen. En dat is wel weer aardig gelukt. Daarvoor hoorde je Ottawa uit de Franse Dixo. Ook begin je aan. Wat waren dat tijden zeg eigenlijk. Hè? Überhaupt horeca in Frankrijk.

0: Charlie en Wales en Could You Be Loved.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ze heeft een prachtige van een zoon, Johnny. Maar zelf was ook eens de bruid. Wat een carrière heeft deze vrouw. Oh, welke Alberti, lieve mensen.

werd het meest bekend door zijn rollen in Achtereenvolgens de televisieserie Kojak en in de film The Dirty Dozen. Hij werd bekend om zijn lolly. Weet je, hij had een kale kop en een lolly in zijn mond. Nee, je mocht op de set niet roken, vandaar die lolly.

wil u veel zeggen, maar met deze dame had ik best een potje willen klaven. Jassen, dammen of schaken, hoor. Maar ja, nou goed, uit Schotland. Ja, een leuke Schotse zanger. Tot 1980 was ze voornamelijk bekend in Frankrijk, maar in 1980 bracht deze roodhagen zangeres Europees door met het nummer Feels Like I'm in Love. Daar had Kelly Marie in de Middle of the Road Show. Welkom. En ook echt zo staat op een soort moment van een erepodium vandaag. Wat was dit een klassieker, zeg? Kiss You All Over.

konden Bach en Beethoven nog wel eens een puntje aan kunnen zagen. Ja, die konden er een puntje aan zagen. Dit is klassiek, mensen. Dit is mooi. Normaliter hoor je deze plaat alleen maar in de nodige lijstjes zo in december. Maar meestal staat hij dan wel ergens bovenaan. Maar och, het blijft zo mooi. Anywhere the wind blows, dankjewel. Queen, Bohemian Rhapsody. Toch maar een keer gedraaid in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden waar de wereld. Ook de Middle of the Road Show is op het internationale web, hoor. Facebook. Ja, de Middle of the Road Show op Facebook. Op het Facebook en Facebook. Och, leuk, gezellig. Gewoon even liken. En dit is het Gila's.

Whatever is in heaven must be missing an angel. En deze man die groeide op in een motorhome, een camper. Op een trein met motorhomes, met kleine plaatsje en arbor. Onder de rook van Motor City, Detroit. Het was het begin van een punkgarage. En die sloeg snel over naar Nederland. Hier is Iggy Pop voor jou met Lust for

0: ons niet, wij bellen u.
1: Ah, leuk. Ik heb op terug op de radio. Ook deze plaat natuurlijk thuis hoor. Lust for Life, een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur. Maar gelukkig toch veel meer lekkers zo aan de andere kant. En je maakt er vast nog wat leuks van, hè, de rest van de dag. Hè? Goed komen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie. En het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Tja, en voor de rest kan ik het eigenlijk niet meezingen, want dat is een taal die ik niet zo 1, 2, 3 begrijp. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar 2 uur de bouwval. Hier Erik Verbouw op je radio. We hebben weer een jaar centraal voor je gezet in de komende 2 uur. Het jaar dat de Frans president Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland openen. Het is ook het jaar dat Nelson Mandela wordt beëdigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. En voor het eerst in de geschiedenis bereiken 2 Belgen de Noordpool. Jawel, ze doen er zo'n 2,5 maand over. En hun doel wordt dan bereikt. Al hadden ze wel wat tegenslagen. Zo belanden ze onder andere op een ijsschot die naar het zuiden afdrijfde in plaats van naar het noorden. Jawel. Het was ook iets het jaar in de muziekgeschiedenis dat de heer Michael Jackson trouwde. En wel met Lisa Marie, goed uitspreken, Presley. Jawel, de dochter van de heer, de grote king himself. En zodoende werd hij dan waarschijnlijk ook de king of pop. De king of pop bekroond. Ja. Tenminste, dat is mijn theorie hoor. Dus ik kan hem naast zitten. Hey, welkom in het jaar dat de dromen bedrog zijn van Marco Borsato. Dat de beautifulste girl in the world rondzweven rond Prins met de most beautiful girl in the world. Pearl Jam Dissident 2 uitbrengt en Love is All Around van Wet was een hele grote hit in 1904 en

geschreven die hij toevallig nog had liggen als hij de studio in moet in 1984. En met deze onzin tekst, ja, dan moeten we tegenwoordig maar meedoen. The Riddle, een hit. Hij bereikte er in veel Europese landen de top 10 mee. Hier in Nederland kwam hij niet verder als de top 20, maar toch een nummer waar je bij denkt van, waar gaat het nou eigenlijk over? En ik weet, hij heeft zelf ooit eens in een interview toegegeven dat het eigenlijk totaal nergens om gaat. Nu uit 1997. Een beetje, ja, house maken, die noemen maar wel een beetje een uptempo plaat van Dario G en Synchronize.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Er heeft gisteravond korte tijd brand gewoed in natuurgebied De Klotputten bij Eindhoven. Het vuur brak uit in een weiland. Op het hoogtepunt stond een gebied van 50 bij 25 meter in brand. De melding kwam rond 9:30 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met 2 wagens en wist het vuur snel te blussen. Een 45-jarige man uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden. De politie kreeg rond 9:15 s'avonds een melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Op landgoed Gulbergen in Nuenen was het gisteravond behoorlijk druk met mensen die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Iets na 8:00 was zo'n 90% van de zon bedekt. Onderweg naar Gulbergen ontstonden lange files. Een heuvel op de Gulbergen wordt ook wel het dak van Brabant genoemd. En daar hadden bezoekers gisteravond het beste zicht. Zwemster Marit Steenberg heeft gisteren opnieuw goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Parijs. De 26-jarige geldropse hield de Nederlandse estafetteploeg naar de Europese titel op de 400 meter vrije slag. Steenbergen kwam als laatste zwemster in actie en maakte een achterstand goed. Met een sterke slotrace hielp ze Nederland naar het goud. De Technische Universiteit Eindhoven opent op 31 augustus haar academisch jaar. Ministers Stientje van Veldhoven en Tom Berendsen zijn aanwezig om hun visie te delen. Het thema dit jaar is From Curiosity to Impact, passend bij het 70-jarig jubileum van de universiteit. Prominenten uit de politiek en het bedrijfsleven nemen deel aan een paneldiscussie. En Jong PSV heeft de 18-jarige Kezia Otengmensa overgenomen van Eintracht Frankfurt. De aanvaller heeft een contract getekend tot 2029 en sluit per direct aan bij de selectie in Eindhoven. De jonge aanvaller, geboren in Frankfurt, staat bekend als een groot talent. Hij speelde eerder in de UEFA Youth League en vertegenwoordigde Duitsland in verschillende jeugdtoernooien. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

UB40 bekend om hun covers. En dit was er dan ook weer zo eentje uit 1975. Coverde ze C'est la vie van Ademo, als ik het goed heb. En het stond zo'n beetje 3 weken in de hitparades hier in Nederland. Dus niet echt zo'n grote hit als we verwachten van UB40 in het jaar 1994. Ons basisjaar waar we de komende 2 uur het met je over gaan hebben.

0: En I start bleeding. Ja, ja, ik weet het. Ik mag niet meezingen, maar toch, ik was zo lekker bezig met de microfoon dicht. Ik denk, ga gewoon door als de microfoon open staat. Propaganda en Jewel Eye to Eye. 1985 was het een hele grote hit in Nederland. 1994, ons basisjaar, daar gaan we weer even naar terug. In de VS is de achtervolging van de van moord op zijn vrouw verdachte American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson live op tv te volgen. En Brazilië, die wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië naar strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En dan een autobom die verwoest het Joodse centrum van Buenos Aires. 95 doden en ruim 200 gewonden zijn het gevolg in 1994. Maar ook waren er nog hits in 1994. Move On Baby van Capella bijvoorbeeld. Like to Move It, Move It. Real to Real was een hele grote hit. Maar ook Cotton Eye Joe van de Rednecks. Daarna weinig meer van vernomen van die Rednecks. Maar dat was een hele grote hit. En zoals ik net al zei, het was het WK voetbal in de Verenigde Staten. En ook daarover zijn natuurlijk in 1994 plaatjes gemaakt.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niet meer vrij staan. En als je dan in oogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pol zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Noddy, ruk nou eens op met die bal.

0: Ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloto's. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zat van zijn jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje verdwijnen.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratis programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Het rond eind jaren 80er met een joyride voor Per Gielsen en Marie Frederiksen. Oftewel Roxette. Het is de één na beste rockgroep die uit Zweden ooit afkomstig is geweest. ABBA was natuurlijk de grote favoriet nummer 1 uit Zweden. Maar dit stond duidelijk op de tweede positie uit ons basisjaar 1994. Als dit Roxette Sleeping in My Car. Mijn auto dan, hè? Die is groot genoeg denk ik. Wow. En dit zijn de Riders.

basis jaar 1994 was het de grote hit voor Toni Braxton. Daarvoor deed ze het met de drie zussen, of twee zussen, ze waren met z'n drie in totaal. Maar deze deed ze helemaal alleen en het werd weer een hit in Nederland, België en zo'n beetje de rest van Europa. Breathe Again. Nog even over de hits uit 1994 gesproken. Don't Stop van de Outhair Brothers was een grote hit. Laura Pausini als Lassitudine. Had ik even een beetje beter moeten oefenen. Bon Jovi was dan een grote hit met Always. En The Second Waltz van André Rieu stond in de top 40 genoteerd in 1994. Ook was Miguel Indurain de winnaar van de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de vierde keer dat de Spanjaard won deze ronde. En koning Hussein van Jordanië en premier Yitzhak Rabin van Israël ondertekenen in Washington D.C. een verklaring die een einde maakt aan de vijandelijkheden tussen de beide landen in 1994. En ook wordt er tussen Israël en Jordanië een telefoonlijn in gebruik genomen. Zo wel gezegd de hotline, hè? Ja. Volgens mij was er al heel lang zo'n hotline tussen Amerika en Rusland, zeg maar. 1994 was er dus ook eentje tussen Israël en Jordanië. Nou, dat was het zo'n beetje. Dadelijk, even kijken hoe laat is het. Ik zeg dadelijk na nieuws, reclame en zo ben ik bij terug voor het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval. En daar gaan we nog heel veel dingetjes met je over hebben over 1994. Tot zo!

disco. It ain't no country club either.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 16 augustus... de expeditie met sculpturen van Toon Slegers bezoeken... bij kunststichting Metsmakers in Oorschot. De tentoonstelling laat werken zien van deze veelzijdige Nederlandse beeldhouwer... die bekend staat om zijn abstracte en explosieve sculpturen... in onder andere staal en brons. Bezoekers kunnen kennismaken met de verschillende periodes uit zijn bijzondere oeuvre. De expositie is te bekijken bij Kunstmakerdij Metsmakers, Koestraat 30 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur... wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Het is een heel bekend Duitse nachtrijmpje, weet je wel. Zoals wij het hebben over schaapjes en dat soort dingen. Is dit zo'n Duitse rijmpje. Eins, zwei, Polizei, Polizei.

jetzt ins Schlafen gehen. Nou, ik weet niet wat jij doet, of je al gaat slapen of nog niet. Blijf even luisteren, zou ik zeggen. We hebben nog een uurtje te gaan in dit programma. Nog een uurtje gaan we het hebben over 1994. Het basisjaar voor dit programma van de bouwval vandaag. Wel. Het is het jaar dat op het vliegveld van Munich wordt een wereldwijde smokkel van radioactief plutonium ontdekt. Later blijkt de Duitse geheime dienst hierbij betrokken te zijn. Ja, in 1994. En dan Ulrich Ramirez Sanchez, een Zuid-Amerikaanse terrorist die bekend staat als Carlos. Die wordt in Parijs gearresteerd na te zijn uitgeleverd door Syrië. En dan de CDA-fractieleider Elko Brinkman, die treedt af in 1994. Het aftreden komt naar de groeiende kritiek van de leden van het bestuur van het CDA. En dat allemaal op zijn functioneren. De vrije val van Brinkman begon met het forse verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. En later kwam hij in opspraak toen bekend werd dat hij commissaris was van een bedrijf dat verdacht werd in fraude. Jawel, of van fraude moet ik zeggen wel. Ook zijn er nog hits in 1994 gescoord. Onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor had een grote hit. The Real Thing van U2. En wat hadden ook nog Einstein Polizei dus. Die hoorde je net van Modo. En You and Me Capella was een grote hit. We hadden ook nog juweeltjes in de Nederlandse taal. Zoals de Dikke Lul, Dikke Lul, Dikke Lul Band. En die hadden het liedje dat over hetzelfde onderwerp ging. En er was ook nog een hele grote hit van The Prodigy. No Good en Start to Dance, maar wij draaien op dit moment even die andere grote hit van de Prodigy uit 1994. Dit is No Good, Start to Dance. Oftewel, het is gewoon hetzelfde plaatje. Ik zit gewoon uit mijn... Sorry. Ik dacht dat ik Firestarter op had staan. Maar oké, doe de volgende keer dan voor je.

1994 was dit de hit van Prodigy. En toch vind ik Firestarter dan een stukje leuker. Maar oké. Wij gaan door met de muziek van Billy Idol uit 1986. En dit is To Be a Lover.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

toen ze nog van die hele hoge uithalen in platen stopte. 1994, ons basisjaar, was Mariah Carey nog steeds een van de topartiesten in de hitparadelijsten. Met dit soort uithalen haalden ze meestal wel de top 10 in Nederland. Tegenwoordig doet ze het een beetje op de R&B-manier en in Nederland wil dat maar niet echt aanslaan. Alhoewel, ja, er zijn mensen die het leuk vinden. In Amerika is ze toch nog redelijk beroemd. Nu Madonna uit 1994, ons basisjaar. I'll remember.

Je hoorde Madonna en I'll Remember uit ons basisjaar 1994. En daarvoor, tenminste daarna was het de Turtles en See You Rather Be With Me. Ze zou eigenlijk toch wel een beetje bij mijn beter willen zijn, zo gezegd, van de Turtles uit, wat is het, 1967 alweer, zegt. 1994, ons basisjaar. We gaan eens kijken wat er allemaal nog meer uitkwam in dat jaar aan muziek. Onder andere Christine W. Feel What You Want. Jesse van Joshua Carrison was een grote hit. En Marcia met Over the Rainbow. En dat was weer zo'n house-achtig deuntje wat in 1994 fantastisch werk deed in de hitparades. Ook was er in 1994 nog andere dingen die de klok sloegen. De laatste Sovjet-militairen die verlaten de voormalige DDR, dus Duitsland. En de webbrowser Netscape die wordt geïntroduceerd. Ook de veerboot Estonia, die zinkt op de Oostzee. Uiteindelijk zal het slachtofferaantal op 850 personen komen te liggen. En 53 leden van de Ode van de Zonnetempel worden verbrand gevonden. 48 in twee Zwitserse plaatsjes en 5 in het Canadese Quebec. Volgens achtergelaten brieven gaat het om een massale zelfmoord. Maar de Zwitserse justitie neemt dat 2/3 van de mensen feitelijk is vermoord. De verantwoordelijke voor de doden van deze secteleden, Jacques Lutet en Joseph Di Maro, die zijn ook onder deze zelf omgebrachte mensen van de Zonnetempel. Dat gebeurde er in 1994. Moest toch even nadenken. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik kan mijn aandacht er niet echt zo lekker bij houden. Daarom maar een heel leuk plaatje gaan draaien van Marco Borsato uit ons basisjaar 1994. Is dit een van zijn grootste hits? Waarom? Nou, jij was een van de hits die hij als succes had. Maar dit is de enige echte Dromen zijn bedrog uit 1994.

Die zo'n beetje mee, nou voor mij in ieder geval wel, met Duran Duran. 10 jaar terug in de tijd, vanaf ons basisjaar 1994 geteld. Precies te zijn, 1984 was dit een grote hit in de Lage Landen. Duran Duran, het begin van de groep en de Reflex. Ik weet niet hoe dat zingt. Welkom, dit is de Bouwval, dit is 1994. Dit is Lucy Electric en Meertje.

Ken Bin en ik ben een boy, of een jongetje zo gezegd. Ja, in Duitsland, hè. Mädchen Bin, Lucy Electric, een groot hit in 1994, ons basisjaar 1994, jawel. Het jaar dat in de Russische deelrepubliek Kombi, daar breekt een oliepijpleiding, waarbij zo'n 200.000 ton olie in de toendra en in de rivieren stroomt. En bij een referendum in Noorwegen wordt voor de tweede keer nee tegen het lidmaatschap van de Europese Unie gestemd in Noorwegen dus. En ook nog even om in Rusland een beetje bij te blijven. Het Russische leger trekt Tsjetsjenië binnen in 1994. Dat gebeurde er ook allemaal in dat jaar en nog veel meer. Dadelijk Laura Pausini uit ons basisjaar 1994 en Strania More. Maar nu eerst uit 2003. Een groep die is opgebouwd uit een tv-programma, zou ik zeggen. Het eerste tv-programma waar je mensen ging zoeken, sterren ging zoeken. En hier zat een hele opleiding bij. Dit is Chaotic en Tears Won't Dry. Yes.

Wat was het een mooie dame en wat kon ze nog zingen ook nog. Lara Pausini, helemaal uit het verre Italië en Strani Amore. Wat zeg ik dan weer helemaal fout? Dat moet je echt zo Amore, met zo'n ondertoon zeggen. Dan kan ik ook gelijk zeggen dat het er weer op zit voor vandaag. Het programma ga ik sluiten en ik wens je een zeer prettige dag. Tot de volgende keer. Dit is Elton John uit de film van 1994, The Circle of Life.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een half

Prachtig, dan begon door Arjo Speedwagon en Keep On Loving You. Daar is hij weer, Bluff. Het is Bluffweek, lijkt het wel, in de afternoon. Ik heb later, als ik groter ben, het is goede muziek, laten we eerlijk zijn. Helemaal goed. Adina Howard, zometeen ook.

0: kennis van mij die bij de landelijke omroep werkt, heeft haar ooit wel eens geïnterviewd, Ilse de Lange. Het schijnt niet zo heel erg leuk geweest te zijn. Nee, het schijnt een beetje lastig gezwallen. Get It Right, hoorde je. Ze maakt wel goede muziek, laat eerlijk wezen. Catherine Alzario hoorde je voor Ilse de Lange met The Push Bike Song.
1: De magische muziekselectie in vele talen. In de beste mix.
0: En nu Nederlandstalig, Thomas Bergen.

0: is de hoofdstad van Jamaica, toch, Kingston Town? Ja. Dat is echt het walhalla voor de reggae en blow-liefhebbers. Ik weet het twee keer, denk ik. 1989 gingen we naartoe.
1: All day, all night. You're listening to the Golden Sound. Now hear this
0: music radio. Je hebt classics en je hebt classics. En dit is wel zo'n mooie parel. Rio Speedwagon. And keep on loving you.

Groot Wend weer Speak Weekend met Keep On Loving You. Daar weer voor. Adina Howard, ik had het al gezegd, dat begint op Brella. Hier is Freak Like Me in Afternoon D-Live.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt verder toe. Waterstanden in sloten en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels volledig drooggevallen. Ook het grondwaterpeil zakt verder. Raf van der Riet is de nieuwste aanwinst van FC Eindhoven. De 20-jarige linksback heeft een contract tot medio 2028 getekend bij de club aan de Haalsterweg. Van der Riet komt over van PSV, waar eerder dit jaar al bekend werd gemaakt dat de wegen na 12 jaar zouden scheiden. Van der Riet doorliep sinds 2014 de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor Jong PSV. Er heeft gisteravond korte tijd brand gewoed in natuurgebied De Klotputten bij Eindhoven. Het vuur brak uit in een weiland. Op het hoogtepunt stond een gebied van 50 bij 25 meter in brand. De melding kwam rond 9:30 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met 2 wagens en wist het vuur snel te blussen. Een 45-jarige man uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden. De politie kreeg rond 9:15 s'avonds een melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Op landgoed Gulbergen in Nuenen was het gisteravond ontzettend druk met mensen die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Richting de Gulbergen stonden flinke files. Iets na 8:00 was zo'n 90% van de zon bedekt. Een heuvel op de Gulbergen wordt ook wel het dak van Brabant genoemd. Daar hadden bezoekers gisteravond het beste zicht. En zwemster Marit Steenbergen heeft gisteren opnieuw goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Parijs. De 26-jarige geldropsie hield de Nederlandse estafetteploeg naar de Europese titel op de 4x100 meter vrije slag. Steenbergen kwam als laatste zwemster in actie en maakte een achterstand goed. Met een sterke slotrace hielp ze Nederland naar het goud. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt.

heeft laatst een concert gegeven en daar is zoveel kritiek op gekomen dat ze zich helemaal buiten de social media gaat steken. Dus alles gaat ze blokkeren. Dat is Summer Over the Rainbow.

Ghost was dit een dark. Jazeker. Hakda, daar ben ik. Tijd niet gehoord dit. Leuk, ze zijn weer bij elkaar gekomen en maken weer nieuwe liedjes. Dit is een wat oudere. Hier is naar huis.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbel Op staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbel Op bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en de Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

luisteraars, jawel. Mick Hucknall schreef het nummer in het zonnige Italië, geïnspireerd door een heldere sterrenhemel en de politieke veranderingen in Europa rond 1990. En binnen de band wist men eigenlijk meteen al dat het goud was. Stars, met een titeltrack van een album dat in het Verenigd Koninkrijk zowel in 91...

vrienden van de show. Ja, we zijn weer even niet alleen. Althans, ik ben weer even niet alleen. Mijn broer is er natuurlijk ook bij. Programma Platenprak. Vandaag weer tot de klok van 2 uur. En dat op deze donderdag, de dag voor dat het vrijdag wordt. Ja, ik kan er niks anders van maken, natuurlijk. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, muziek draaien tot de klok van 2, zoals ik al zei. Player and Baby Comeback. Ken je die nog? We gaan even terug naar 1978. Even deze plaat. De klassieke Baby Comeback.

niet zo lang geleden uitgebracht, 2019 om precies te zijn. Warm, hypnotiserend en doordrenkt met die heerlijke vindens, soulgevoel. Dat was de Amerikaanse band Black Pumas met Colors. Tja, en dan gaan we eventjes naar iets heel anders. Een ander toontje, kunnen we wel zeggen. Bette Midler en To Deserve You. Blijf lekker luisteren, dit is Platenbrak op zijn allerbest.

0: Dit was de allereerste solo-hit van de legendarische Maestro of Love, Barry White. Hij wilde dat nummer oorspronkelijk helemaal niet zelf inzingen, omdat hij zichzelf primair als producer en songwriter zag. Zijn manager moest hem letterlijk urenlang bijpraten om zelf achter de microfoon te gaan staan. En dankzij die diepe herkenbare spreekstem en die pompende vertraagde funkbeat werd het een gigantische wereldhit. I'm gonna love you just a little bit more, baby. En dat was natuurlijk Barry White. Tijd voor Acta in de Munnik en het regent zonnestralen.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: En dat was de titel van The Clash. Should I stay, should I go?
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Furkel Sharkey viert vandaag zijn 68ste verjaardag. Een mooi moment om terug te kijken op een opvallende, veelzijdige carrière. De Noord-Ierse zanger werd in de jaren 70 bekend als frontman van de Undertones met Teenage Kicks als tijdloze punkklassieker. Zijn unieke, trillende stem maakte hem meteen herkenbaar. En na het einde van de band vond Sharkey een nieuwe weg. Eerst scoorde hij een hit met Never Never in The Assembly en daarna brak hij solo wereldwijd door met A Good Heart. In 1985 was dat een nummer 1 hit onder meer in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. En ook Your Little Thief werd een hele grote succesplaat. In de jaren 90 stapte Sharkey uit de spotlights en werd een invloedrijke bestuurder in de Britse muziekindustrie. En later zette hij zich vol overgave in voor natuurbehoud, vooral voor het beschermen van rivieren tegen vervuiling. Hoewel hij al jaren niet meer optreedt, blijft zijn stem en nalatenschap natuurlijk springlevend. En op zijn 68 is Furkel Sharkey nog altijd een markante figuur in de popgeschiedenis. Het hele artikel kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen even een Good Heart.

0: heerlijk hoor, met die Franse chanson romantiek. Dit waren Alderliefste en Paul de Leeuw met een prachtige tweetalige duet. Oftewel, een mooi verhaal. En wie stond er nummer 1 in 2010?
1: De absolute nummer 1. Uit de top 100 op D.

de Italiaanse Posse en Britse Soul. Dit waren Zucchero en Paul Jong uit 1991. Senza una donna. Dan gaan we eventjes wat rustiger aan doen. Het is wel meeslepend. Barry Gibb. And I kiss your memory. Terug naar 70.

bury you and I'll kiss your memory. Ik heb altijd een klein beetje het idee dat ik, als ik dit nummer hoor, op een paard zit. Jawel, een paard. Een beetje visueel. Het slaat nergens op, maar het is mooi meegenomen. Dat was hem weer voor vandaag. Morgen tussen 1 en 2, dan luiden we het weekend in. Ik ga er zo dadelijk uit met Piet Veerman en Sailing Home. Dan wens ik je nog een hele fijne donderdag. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD-GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Barry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Dreams van de Cranberries, hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Maar we nemen eerst een kijkje in de hitlijns van 1984. Samen met Bon Jovi. Hier is I'll Be There For You.

de Europese weersverwachting. Vandaag is het in onze regio tropisch heet met 34 graden en volop zon. Ook Zuid-Europa kampt met extreme hitte met maxima tot 38 en 39 graden in Albanië en Spanje. In Centraal- en Oost-Europa is het met 23 graden een stuk milder, terwijl in het noorden, Noorwegen, IJsland buien vallen bij 11 tot 15 graden. Morgen wordt het bij ons nog heter met een verzengende 37 graden onder een zonovergoten lucht. Zuid-Europa houdt de grote hitte vast met temperaturen tot 39 graden. In Polen en Denemarken wordt het aangenamer met 23 tot 25 graden, terwijl Ierland en Noorwegen te maken krijgen.

0: heruitgebracht. Deze Pink Petrus samen met de Zweedse Sarah Larsson. Stateside hoorden we hier bij Muziek Plezier, waar we zo terug zijn met Upside Down van Diana Ross. Maar eerst tijd voor het actuele Muziek Plezier.
1: Weeroverzicht. Vandaag wordt opnieuw een hele zonnige dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind die nog warmere lucht aanvoert. Het wordt overal tropisch met 30 tot 32 graden in het noorden en op de Waddeneilanden. En 33 tot 36 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 37 graden worden. Bij 35 graden of meer is dat alweer de 8e zeer hete dag van het jaar, wat een record betekent. Op de westelijke stranden steekt vanmiddag een lichte zeewind op. Morgen krijgen we opnieuw een hete en zonnige dag, al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Landinwaarts wordt het op uitgebreide schaal tropisch, met temperaturen van 30 graden in de kustgebieden tot 37 en lokaal zelfs 38 graden in het oosten. Aan de westelijke stranden is het minder heet door wind van zee. De wind draait van het zuiden naar het westen tot noordwesten en wordt matig.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt verder toe. Waterstanden in sloten en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels volledig drooggevallen. Ook het grondwaterpeil zakt verder. Raf van der Riet is de nieuwste aanwinst van FC Eindhoven. De 20-jarige linksback heeft een contract tot medio 2028 getekend bij de club aan de Aalsterweg. Van der Riet komt over van PSV, waar eerder dit jaar al bekend werd gemaakt dat de wegen na 12 jaar zouden scheiden. Van der Riet doorliep sinds 2014 de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor Jong PSV. Er heeft gisteravond korte tijd brand gewoed in natuurgebied De Klotputten bij Eindhoven. Het vuur brak uit in een weiland. Op het hoogtepunt stond een gebied van 50 bij 25 meter in brand. De melding kwam rond 9:30 binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met 2 wagens en wist het vuur snel te blussen. Een 45-jarige man uit Best is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Leemkuilen in Best. Een 36-jarige vrouw uit Best is aangehouden. De politie kreeg rond 9:15 s'avonds een melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Op landgoed Gulbergen in Nuenen was het gisteravond ontzettend druk met mensen die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Richting de Gulbergen stonden flinke files. Iets na 8:00 was zo'n 90% van de zon bedekt. Een heuvel op de Gulbergen wordt ook wel het dak van Brabant genoemd. Daar hadden bezoekers gisteravond het beste zicht. En zwemster Marit Steenbergen heeft gisteren opnieuw goud gewonnen op de Europese kampioenschappen in Parijs. De 26-jarige geldropsie hielp de Nederlandse estafetteploeg naar de Europese titel op de 4x100 meter vrije slag. Steenbergen kwam als laatste zwemster in actie en maakte een achterstand goed. Met een sterke slotrace hielp ze Nederland naar het goud. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Als je benieuwd.

46 jaar geleden in 1980 een hit voor Diana's Upside Down. En dat bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio op deze donderdag 13 augustus. Met onderweg muziek van The Police. We gaan naar de top 40 van 40 jaar geleden met de top 10. En nu Kane, hier is So Glad You Made It.

0: jaar terug in de tijd.
1: En dit was 40 jaar geleden de Top 40.
0: 22e jaargang, week 32, de editie van 9 augustus 1986. Met vandaag de top 10, oftewel de nummers 10 tot en met 1. Aldi Bart stijgt met Who's Johnny dankzij een superstip door van 15 naar 10. De Toeman Sound handhaaft zich met Disco Samba keurig in de top op nummer 9 na 5 weken. Janet Jackson pakt met Nasty een mooie superstip mee en stijgt van 10 naar nummer 8. Level 42 noteert met Less Is A Love alweer hun 9e week en staat stabiel op nummer 7. Owen Paul met My Favorite Ways of Time onverminderd populair op nummer 6 in de 6e week. UB40 schiet met Sing Our Own Song en superstip omhoog van 11 naar 5. Wham doet met The Edge of Heaven een stapje terug vanaf de top en staat nu op nummer 4. Mattia Bizarre weet met Dicento flink door te stoten dankzij een superstip van 4 naar nummer 3. En Madonna blijft stationair staan op nummer 2 met Papa Don't Preach. En ook de nummer 1. Voor de tweede week vinden we daar MC Maggie G en DJ Swen met The Holiday Rap. Nummer

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 middags tot 21:00 avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed De Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo water, pijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnsen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

0: Dire Straits en Taylor Swift. En we trappen af in 78 met Hot Legs van Rod Stewart.
1: De beste hits aller tijden. Dit is muziekplezier.

De weersverwachting voor de Verenigde Staten. Vandaag krijgen Washington DC, New York, Chicago, Miami en Las Vegas te maken. Met wisselvallig weer en kans op een bui bij temperaturen van respectievelijk 34 graden Celsius, 32 graden Celsius, 26 graden Celsius, 32 graden Celsius en een hete 38 graden Celsius. Los Angeles kent een half bewolkte dag bij 28 graden Celsius. Morgen wordt het overal bewolkt met temperaturen variërend van 23 graden Celsius in Chicago tot 38 graden Celsius in Las Vegas. Richting het weekend klaart het op zaterdag zonnig op in Washington DC bij 31 graden Celsius. En mag ook Los Angeles op zaterdag genieten van een zonnige

0: terug met Paul McCartney en My Birthface. Maar eerst tijd geworden voor het muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Vandaag wordt opnieuw een hele zonnige dag met een zwakke tot matige zuidoostenwind die nog warmere lucht aanvoert. Het wordt overal tropisch met 30 tot 32 graden in het noorden en op de Waddeneilanden. En 33 tot 36 graden elders. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 37 graden worden. Bij 35 graden of meer is dat alweer de 8e zeer hete dag van het jaar, wat een record betekent. Op de westelijke stranden steekt vanmiddag een lichte zeewind op. Morgen krijgen we opnieuw een hete en zonnige dag, al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Landinwaarts wordt het op uitgebreide schaal tropisch, met temperaturen van 30 graden in de kustgebieden tot 37 en lokaal zelfs 38 graden in het oosten. Aan de westelijke stranden is het minder heet door wind van zee. De wind draait van het zuiden naar het westen tot noordwesten en wordt matig.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestse Weg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Ik ben benieuwd.

nieuwe single My Brave Face. En die bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 13 augustus. Met onderweg Sebiel met Don't Make Me Over. Nu Ilse de Lange. Hier is So Incredible.

0: Laat de kinderen dansen. Laat ze muziek maken en laat ze dromen van een betere wereld. Het mysterieuze wezen brengt geen dreiging, maar juist een boodschap van hoop, redding en verbroedering. Voor een generatie die zoekt naar haar eigen plek.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

en de 20s. Ik heb nog klaarstaan Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Maar we gaan eerst naar 1986 samen met de heren Lewis en News. Oftewel Huey Lewis en de News. Stuck with you.

0: is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Bond Jan Berg.

thema van Express. En dat was dan ook de band Express uit 1988. De over het programma Bond voor Vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik ga ze weer lekker voor u draaien de komende uur. De Stones anno 2026 in de Stars.

0: Nou, we rockers van de Stones, ze zijn er nog steeds weer bij anno 2026. In the Stars was de titel van het plaatje. Hoogste tijd om eens terug te gaan in de tijd dat de Stones er ook al waren.
1: Oude meuk!
0: Dat oude meuk, 1969. Glenn Gamble. Dit is Galveston.

0: Glenn Gamble uit 1969, Kelvinston, het titel van dat plaatje. Je hoort het hier voorbij komen in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2004 met George Stone. Yeah.

0: De muziek van Josh Stone uit 2004. You Had Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2020 met Rita Ora. How to Be Lonely.

0: How to be lonely, Rita Ora.
1: Achter het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Marcy Jozo, Sticky Thumbs.

0: De muziek van de Backstreet Boys uit 1996, alweer deze opname. Quitting, playing games with my heart. Ja, je moet voorzichtig zijn. Hè. Niet alle hart op hol laten slaan en ook geen misbruik van maken natuurlijk. Hè.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met muziek uit 1979. Dit is Cashmere en Love's What I Want.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Bow Wow Wow 1983. Do You Wanna Hold Me? Ja, een van de grote hits die Bow Wow had. Ze hadden er een paar en dit was er in ieder geval eentje van. Hedendaagse muziek dan maar weer. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Terry Swims, Mr. Know-it-all, heen achter muziek ook zo hier op het apparaat bij het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, The Kinks and You Really Got Me.

0: En dat is de muziek van de Kings uit 1964. You Really Got Me was de titel van het plaatje. We gaan naar het jaar 2015 alweer. En dat gaan we doen met muziek van Jason Derulo.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is Cheyenne.

0: Dat was een disc van Jason Derulo. Cheyenne was de titel van het nummer hier in de Bonte Verzameling.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Daniel van der Hoek, als je lacht, en lachen moeten we doen, het houdt je gezond.

vaak mooier wanneer je iets teruggeeft. Het gras is echt niet groener als je bij een ander kijkt. Dus

0: Daniel van der Hoek en zijn nieuwe Nederlandstalige single Als je lacht. Nou, inderdaad, ik zei het al, lachen, dat kunnen we niet genoeg doen in het leven. Hè, want dat houdt je vrolijk fris.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, dat is inderdaad, dat was een gezellig plaatje. Carol Emerald hebben we uit 2010. Dit is Dead Man.

Ja, ciao ciao. Dat was Caro Emerald uit 2010. Dead Man, de titel van de plaat. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op het radiotoestel. Mijn naam is Blijf Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com als standaardres wat daarvoor open staat. Er is me u nog een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga nu uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al is gelijk het jaar 1975 met Michel Sardou. Une fille au vieux clair. Daar een nieuw werkje van de Charlie Sis. I couldn't know. En omdat we wat vroeg in het programma zitten, hebben we er nog een uit 1965. Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Ik

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com. Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

van haar top 10 hits Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Matters In. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen hits van de Heartland.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston. Oh.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on
1: Paul Overstreet.

Light On, Paul Overstreet. Je hoort de drie hits van deze singer-songwriter. Ball & Chain, Heroes en Me & My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

sterk. Ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout, heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland met erin The Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en de Mighty Road Roller. We gaan het uur uit met Riley Green.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
3: Good news is we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the heartland with Camille Janzen.

onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan.

Koen Vaal, hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun, en stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

meest recente solo single van Corey Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan

Nieuwe in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How now to. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman.

0: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.
1: You're listening to Hits from the Heartland.
2: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
3: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman en Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, Don't

Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have them, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een Country Airplay hit uit 2017 voor Thomas Red featuring Maren Morris en Craving You. Groetje!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Welgemeende goedemorgen, goede ochtend, goede middag, goede avond. Whenever you listen to Radio Bergenstede. Wat anders in Nederland. Radio Bergen staat er natuurlijk weer een uur lang. Met de leukste muziek en een hoop muzikale herinneringen. En ja, de vaste onderdelen. De verzoekplaat. De gulle lach. En wat die smeer zei, moet ik zeggen. En de presentatie is zoals altijd weer in handen van mijzelf. Ik heb het zelf ook helemaal samengesteld. Dus als u commentaar heeft, kan ik er verder ook niks aan doen. Dan, ja, dan moet u maar klagen bij de baas. Ik weet niet wie de baas is. Ik ben mijn eigen baas. Dus gaat helemaal, oh, dat gaat helemaal niks worden. Dit. Oh, jongens. Wij gaan eens even luisteren. Want wij zitten met een probleem. Dat we alweer geconfronteerd werden met het verlies van een muzikaal... genie moet ik niet zeggen, maar een muzikaal eyecatcher. En dat is namelijk Jernie Kaagman. Zij overleed deze week in de leeftijd van 79 jaar. En was al vanaf 2007 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. En we weten allemaal dat dat ja, toch een hele vervelende en uiteindelijk dodelijke ziekte is. En zij is dus in overleden. In 1969 werd ze gevraagd bij Earth and Fire. En de Earth and Fire was een groep die was in 1961... In 1969 was die opgericht door de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Inmiddels zijn beide overleden. En nu is dan ook de zangeres Jenny Kaagman overleden. We kennen haar van Idols en er werd altijd een beetje gezegd... ja, dat mens kijkt zo chagrijnig. Maar de anderen zeggen toch ook van ja... het zal toch ook wel voor een deel gelegen hebben aan haar ziekte van Parkinson... Want dan gaat natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten. Dus wat dat betreft, het zij haar verheven. En dan kunnen we natuurlijk niet anders als gewoon een nummer draaien uit 1972, kort na de start. Het is niet de eerste, maar toch wel een hele grote. Dit is Memories, Earth and Fire.

Memories aan Jannie Kaagman, die deze week overleed in de leeftijd van 79 jaar. Inmiddels zijn er toch wel een aantal leden van de groep inmiddels al overleden. Ze was inderdaad de grondleggers, de tweeling. Volgens mij die drummer ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ga ik nog een keer naar, kom ik nog een keer op terug. En houdt u van mij nog te goed, denk ik. Wij gaan lekker eens even rocken. Ja, dat past ook wel een beetje in aansluiting op het nummer Memories. Alleen, ja, het gaat wel over een heel ander tijdperk. Het gaat namelijk over Carl Wayne. En die haalt dankbare herinneringen op aan de 50er jaren. Way back in the 50s.

Lekker, hè, Gawain. Een beetje in de stijl van Wood. Ja, heerlijk. Ik vind het lekker. Way back in the 50. Ik had net beloofd, ik ga nog even kijken hoe het zit met de samenstelling van Earth, Wind & Fire. En dan zie ik inderdaad de tweeling Gerard en Chris zijn in respectievelijk 2019 en 2022 al overleden. Bert Ruiter, die later aansloot als bassist en tevens ook de partner was van Jenny Kaagman, die overleed in 2022 op 75-jarige leeftijd. En Kees Kanes, die overleed al in 2005, dus wat dat betreft. En Ton van der Klei, de drummer die we ook kennen van de video van Memories, die leeft nog steeds. Dus ja, het is toch een ware starting geweest binnen de formatie. En dat hebben deze twee broers ook meegemaakt natuurlijk. Hè? De twee broers die inmiddels ook zijn overleden, de Everly Brothers. Maar dit was een hele dikke vette hit uit de begin van de 21ste eeuw. The Wings of a Nightingale, de Everly Brothers.

0: en Phil Everly en de Everly Brothers natuurlijk. Heel simpel, waren ze gewoon met z'n tweeën. On the Wings of a Nightingale, hun eigenlijk laatste succes. En ja, we zijn een beetje aan de vroege kant, maar vooruit vorige week heeft u moeten missen. Dus misschien dat we maar gewoon over moeten gaan tot wat we eigenlijk wekelijks om ongeveer... Ik kan natuurlijk de tijd volgen, maar dat doe ik niet. Ik ga gewoon, we gaan gewoon beginnen.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu, de verzoekplaat van Berkenstaten. Penso con sueño para...

0: het verzoek vanuit Berkestad vanwege het feit dat ze deze week een Spaanse week hebben. Dus ze zitten aan de paella en de och en alle lekkere dingen. Oh jongens, wij gingen met de enige echte Gypsy Kings even helemaal in de sfeer. Maar we gooien er nog een plaat tegenaan, want deze dame die had in 1974 een dikke vette hit met dit nummer, Viva España. Sylvia Everett Hamar, en ik vertel dadelijk daar wat meer over. Dit is Sylvia ten voeten uit O.
1: Welcome to a really nice Swedish lady called Sylvia. And she's in at 28 this week with her new single, Y Viva España. And here she is, Sylvia!

0: Ja, dat was dan niemand anders dan Sylvia Vredhammer. En zij is geboren in Uddevalla in Zweden. Maar ja, ze zingt dit nummer in het Engels. Dat kan natuurlijk ook. Er zijn meer Zweden die Engels praten. En ook meer Duitsers die Engels praten. En zo en Nederlanders die Engels praten. En ook Nederlanders die Duits en Frans praten. Maar, dat denk ik, het is een internationaal nummer. Oh, jongens. Dat moet toch wel van een internationale groep zijn? Nee hoor, dat komt in 1971 uit de pen van de Vlamingen Leo Gaerts en Leo Rozenstraten. En die hebben daar, ja, die hebben daar gewoon, vonden dat een leuk nummer. Dus die zeiden, daar gaan we eens op muziek zetten, we zetten een tekst onder. En een jaar later, in 1972, is het onze eigen Imca Marina die daar een internationale hit van maakt. Ja, Viva España. Die draaien we ook nog wel een keer, maar dit was toch in ieder geval even om hier een beetje in de Spaanse sfeer te blijven. Uit 1974. Wij gaan naar Jamaica. Oh, het is bij ons zo makkelijk. Je kunt van het ene land naar het andere land. Maakt allemaal geen zak uit. Nee, de Son of Jamaica gaan we naartoe. Van de Goombay Jazz Band. Nee, de Goombay Dance Band. Jazz Band is een andere. Dat is een heel andere groep. Hier komt, daar komt die aangevlogen. Ja, daar is die uit Jamaica geland. Het is een beetje om de sfeer te krijgen. Hè? Dat is, langzaamaan dan ontwikkelt zich dat. En dan denken we van, oh, daar komt hij aan, Hij begint te zingen, maar hij begint helemaal niet te zingen. Nee. Dus die zoon is een beetje traag.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty, staring my idol, Marlon Brando. I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blues

van de Goombayjan Dance Band. En u had waarschijnlijk gedacht van, waar heb je dat toch over een zoon? Het gaat helemaal niet over een zoon. Nee, het gaat over de zon. De zon van Jamaica. En niet de zoon van Jamaica. Luister een pot, verdikke me. En omdat het zo'n mooi land is en het zo'n prachtige wereld is. Althans, hoewel, nou op dit moment eigenlijk is het helemaal geen prachtige wereld. Maar goed, misschien een lichtpuntje dat de straat van Hormuz weer open is. En dat we misschien kunnen denken, het wordt mogelijk wel een hele mooie wereld. Oftewel, een wonderful world.

0: ja, hoogste tijd weer eens om wat a cappella te doen. En waar kunnen we dat beter mee doen met de Flying Pickets natuurlijk. En dit was hun interpretatie van een nummer van Sam Cooke uit 1960. The Wonderful World. Ja, en misschien is het nog niet helemaal een wonderful world. Maar we blijven hopen dat we op de goede weg zijn. En daarom gaan we maar eens even een gulle lach tevoorschijn toveren.
1: De leukste thuis, de allerleukste thuis, de leukste thuis, de leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Toch, ik denk dat Ryanair het beste voorbeeld is van hoe extremisme binnen het kapitalisme werkt. Je koopt een vliegticket, dat is heel goedkoop, maar alles wat je erbij wil kost geld. Ook de immateriële dingen hebben een prijskaartje. Alles, vriendelijkheid, service, een menswaardige behandeling, dat kan allemaal nog wel. Maar dat kost allemaal geld. Als je gewoon bijvoorbeeld alleen maar je ticket wil printen, gewoon dat je bij de balie op het vliegveld je ticket krijgt, dat kan. Ook bij Ryanair. Maar dat kost je €70 extra per ticket. Dat is geen grap. €70 per ticket. En dan vraag je je af, hoe weet die jongen dat dan? Leuk verhaal. Ik ging naar Londen vorig jaar, een vriend van mij, in de finance, in de city. Nou, dan moet je naar de airport, dan zoek je een plane die daarheen gaat. En dan is Ryanair het goedkoopst. Dus het is verleidelijk. Ik ben afgelopen jaar nog gezwicht. Ik ben afgelopen jaar nog met Ryanair op transport geweest. Laat ik het zo formuleren. En een van de eerste dingen die je dan moet doen, je moet thuis je ticket printen. Dat hoort erbij. Je moet naar de computer, dan moet je naar de site van Ryanair. Dan moet je inloggen met je Ryanair-account. Dan begint het bij mij al, dat ik denk, heb ik een Ryanair-account? Nou ja, het zal wel, ik maak er eentje aan. Oh, e-mailadres al in gebruik. Oh, blijkbaar had ik dus al een Ryanair-account. Wat is daar het wachtwoord dan weer van? Nou, dan kom je in dat hele rondje waar ik op elke website in beland tegenwoordig. Ik weet niet waar jullie zitten. Ik zit qua wachtwoorden behoorlijk aan mijn tax, merk ik. Dat ik gewoon echt... Nee, maar ik moet overal inloggen. Ik moet de hele tijd inloggen voor alles. Bij de bank, bij de garage, bij de e-mail, bij de verzekering. Wil je een kaartje kopen bij het theater, moet je inloggen. Wil je een schroefje kopen bij de bouwmarkt? Nee, meneer, u kunt nu inloggen op mijnbouwmarkt.nl. Oh, prima. Dan moet ik inloggen. Nou, dan moet ik een wachtwoord kiezen. Dan doe ik iets makkelijks. Dan doe ik schroef. Maar dat mag niet. Nee, je moet een moeilijk wachtwoord nemen. Je moet een wachtwoord nemen dat minimaal niet te onthouden is. Dat is de eis. Minimaal 24 karakters, 7 hoofdletters, 3 cijfers, 2 commas, een schuine streep, een hekje en een apenstaartje en een swastika. En dat vind ik allemaal prima. Wil ik allemaal doen, dat vind ik prima. Maar dan moet ik op mijndrogist.nl moet ik weer een ander wachtwoord. Maar je mag ook niet 2 keer hetzelfde wachtwoord. De levensgevaarlijke! Nooit doen! Altijd allemaal verschillende, hele moeilijke lange wachtwoorden. Dat is het beste. Met allemaal verschillende inlognamen ook, weet je. Dus ik heb allemaal verschillende... Ik weet het gewoon niet meer. Ik zit op elke website de eerste 10 minuten tegenwoordig naar dat scherm te kijken. Dat ik denk, ja, welke was dit ook alweer? Ik ben ook gaan begrijpen waarom het een wachtwoord heet. Ja. Ik klik tegenwoordig eigenlijk standaard op wachtwoord vergeten en dan wacht ik tot ik een mailtje krijg met een woord. Dat is een wachtwoord voor mij. Maar goed, nou ja, in dat rondje kom je bij Ryanair. Nou, uiteindelijk ben je daar doorheen, dan heb je de eerste drempel overwonnen. Dan heb je je ticket voor je op het scherm staan. En dan is er een knopje, print je ticket. Dus ik denk, oh, dat is het knopje om het ticket uit te printen. En ik klik erop en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Ik kijk eens naar de printer, ik print je ticket... Er gebeurt niks. Ik denk, ja, wacht even. Dan klik ik 20 keer en dan komen er dadelijk in 1 keer 20 blaadjes achter elkaar. Dat doet hij ook nog wel eens. Maar er gebeurt niks. Ik dacht dat ik gek werd. En toen kwam er op een gegeven moment ineens een melding in beeld. Bel de klantenservice. €1,30 per minuut. Service. Dus ik dacht, oké, dan bel ik de klantenservice. En die vertelde mij toen heel langzaam dat ik te laat was. Ik was te laat. Ik had minimaal 4 uur voor de vlucht moeten printen. En ik woon in Nijmegen. Ik vloog vanaf Wezen in Duitsland. Dat is een half uurtje rijden. Dus ik had op 3:38 van tevoren pas ingecheckt. Te laat! Nu kon ik absoluut niet meer zelf printen. Ik moest nu naar het vliegveld. En daar moest door een medewerker van Ryanair met een speciale procedure mijn ticket worden geprint. En daar waren helaas de servicekosten van €70 per ticket aan verbonden. Ik dacht, nou, dan had ik net zo goed met KLM kunnen gaan. Maar ja, ik had al betaald. Dat geld krijg je niet meer terug. Dus ik dacht, ja, nou ja, dat ticket heb ik betaald. En voor €70 koop ik ook niet ergens anders nog een nieuw ticket. Ik wil toch naar Londen vandaag. Dus de enige optie die je hebt, is bijbetalen. Je loopt in de fuik van de bijbetaling, waar je de rest van de dag niet meer uit gaat komen. Dus ik denk, oké, ik moet bijbetalen. Dan laat ik in afval proberen vrolijk te blijven. Want als ik moet bijbetalen en ik word chagrijnig, dan hebben ze me dubbel te pakken. Dat laat ik niet gebeuren. Ik ga het omdraaien. Ik moet €70 bijbetalen voor een service. Laat ik gewoon eens proberen te genieten van de extra service die ik voor die €70 mag ontvangen. En laat ik ook vooral genieten van de status. Want dat is wel lekker, hè? Bij Ryanair je ticket laten printen. is toch een beetje het nieuwe business class vliegen. Dan laat je wel zien van nou, ik kan mij een en ander permitteren. Hè? Daar kun je bij de golfclub gewoon mee aankomen. Nee, ik laat de ticket altijd printen. Oh, kom €3. Ik stel je voor een JP. Weet je, dat is toch een beetje hoe die dingen gaan. Dus ik dacht, laat ik ook met die houding de hal binnenlopen. Ferme passen, borst vooruit. Als een man die zijn ticket laat printen. Voorbij het gepeupel, strak langs lopen. Hè? Strak langs dat klootjesvolk met die A4'tjes. Weet je, de stumpers, de thuisprinters. Strak langs lopen. Dat je het hoort gonzen door die vertrekken. Oh, heb je het al gezien? Hij gaat tegen naar de balie. Hij loopt naar de balie. Oh, hij gaat printen. Wow! Weet je? Zo liep ik die hal binnen. Kijk maar goed, hier loopt een printer. Weet je, zo liep ik die hal in. En ik kwam bij die balie. Dus dat een mevrouw. Ik zei, goedemiddag mevrouw. Ik wil graag mijn ticket laten printen. En die mevrouw was Duits. Die verstond mij niet. Maar ze begreep precies wat ik bedoelde. Dus ze pakte de pen waarop ze zat te kauwen uit haar mond. En ze wees naar de overkant van de hal. En ik liep naar de overkant van de hal. Daar stond een automaat. Op die automaat was een beeldscherm. Op dat beeldscherm was een website. Die verdacht veel leek. Op de website die ik thuis ook al had. Ik moest inloggen met mijn Ryanair-account. Ik kon weer niet op printje ticket klikken. Maar deze automaat had één functie die mijn computer thuis niet heeft. Naast het beeldscherm was een gleuf waar, door een wonderlijk toeval, mijn creditcard precies doorheen kon. En €70 later stond ik met het duurste A4'tje dat ik ooit in mijn klauwen heb gehad voor lul op vliegveld Wezen. Ik zag die hele rij gepeupel naar me kijken en een beetje besmuikt lachen. En het werd nog gênant. En na mij komt een jongen van de marechaussee aanlopen. Die geeft één ramp tegen de automaat en die heeft een ticket. Maar het ergste is, het moet nog beginnen. Hè? Je voelt je al kapot en klein en vernederd. Maar de hele vernedering moet nog van start gaan. Want dat is wat Ryanair is. Het is vernedering op vernedering op vernedering op vernedering. Je zal tot in elke vezel van je lijf voelen hoe weinig je hebt betaald. En nou ja, ik denk zelf dat Ryanair een sociaal experiment is. Ik denk dat iemand gewoon eens wilde proberen van, joh, hoe ver zou je mensen eigenlijk kunnen vernederen in ruil voor hoeveel euro korting? Waar ligt die balans? Dat zijn ze aan het uitzoeken en je kan heel ver gaan.
0: Ja, en hoe ver dat horen we ongetwijfeld een andere keer. Dit was natuurlijk Pieter Derk, dat de man zijn stem al herkent. En zijn wedervaren met die vliegmaatschappij uit Ierland, Ryanair. En als je niet met het vliegtuig gaat, dan ga je toch lekker met je vriendin in de, ja, gewoon in de arm. En dan loop je desnoods in de regen als je maar samen bent. Walking in the rain with the one I love.
3: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Ja, dat was het hele prachtige liefdesbekentenis van de mevrouw van Love Unlimited. En als onderdeel van Love Unlimited Orchestra met Barry White. My dezelfde stemmen, Walking in the Rain with the One I Love. En ik heb eigenlijk een vraag voor u.

Ja, Lucifer, Scarlet Lady was dit. En in 2022 namen wij alweer afscheid van Margriet S. Huis, de vrouw met een geweldige stem. Zo overleed op 70-jarige leeftijd. Jongen, jongen, jongen, wat een gemis allemaal de laatste jaren, de laatste decennia. Ja, ja, want er is ons nog iemand ontvallen deze week. En dat is namelijk Peter van der Bos. En Peter van der Bos zegt u misschien niet zo heel erg veel. Maar de mensen in het hip-house-circuit, die kennen hem als Tony Scott. Hij werd slechts 54 jaar, want in 2014 werd er MS, multiple sclerose, bij hem geconstateerd. En daar is hij ook in overleden. Ja, en het is natuurlijk een muziekstijl waarvan ik niet helemaal vind dat die bij ons programma past. Maar ik laat u toch een stukje horen van Gimme Some.

nummer Swing It Baby, oftewel Gimme Some. Tony Scott overleed dus deze week in leeftijd van 54 jaar. Dit nummer komt uit 1991, in de tijd waarin de hip-hop en de house helemaal in opgang, in opkomst was. Ik zit naar buiten te kijken vanuit de studio en het is al donker, hè. Het is 10 voor 10, moet ik zeggen. Ik herken even nu dat ik een vooropname zit te doen. Maar het is eigenlijk alweer helemaal donker, terwijl misschien een paar weken geleden het pas om 10:30, 10:45 donker werd. Ja, we gaan weer langzaamaan richting de herfst. En dat is ook niet altijd leuk. En daarom denk ik van, misschien moeten we maar nog eens even genieten van de zomer in de stad. Oftewel, summer in the city.

0: Hallo, ik ben Eefke Boelhouwers en ik wens jullie heel veel plezier bij het luisteren naar fijne muziek op Radio SMB.
1: Dankjewel, mevrouw Boelhouwers. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Ik wil nog even iets onder uw aandacht brengen, want wat is eigenlijk niet meer dagelijks op de radio, maar de ellende in Oekraïne duurt natuurlijk voor. En Rotary International, of Rotary Zonnebreugel eigenlijk, die doet nog steeds veel werk, veel goed werk. En zamelt met name verbandmiddelen in medisch materiaal, medicijnen, pijnstillers, spuiten en naalden, tourniquets, hechtmateriaal, wondverzorging, medische hulpmiddelen, krukken, braces, incontinentiemateriaal en katheterartikelen. Dus alles wat u denkt over te hebben aan pilletjes en dergelijke. Er is een dokter, er zijn dokters die wat dat betreft ook altijd kijken of het allemaal nog klopt. Wat er aangeboden wordt. U kunt het afleveren bij Limar Software BV. Eckersrijd 4502A. 4502A in Zonnebreugel. Dus verbandmiddelen, medicijnen, pilletjes, alles wat u denkt van ik kan er niks meer mee terugbrengen naar de apotheek, doe ik niet. Ik breng het gewoon naar Lima Software en dan komt het zeker goed, want regelmatig gaat men naar Oekraïne om daar alles af te leveren. Wij sluiten af, zoals altijd, met instrumentale muziek. En we doen dit deze keer met de Nederlandse formatie Focus. En die heeft een hele leuke jonge dame op het oog. En dat meisje heet Sylvia. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende maal. Yeah.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op één dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
9: In Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds. De komende twee uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met drie songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen. En verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als het klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

twee jaar, na hun gouden duet That's Why We Fight, vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag horen.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Amerikanen van eigen bodem, Jacques Mees en Martijn Kerkhoffs slaan de handen ineen voor cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verdergaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In. Met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel erkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

0: Radio. SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
2: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandy Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.

This Time Tomorrow komt van het album In The Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje, dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de best verkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal. Melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada. Treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim. Al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: Think we ran out of gunpowder. The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. Gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by. Maybe I should go grab my 45.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Cherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell, zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio. En verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
4: Great education to understand that statement.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
6: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: vanavond.
1: Even tussen de barbecue door.
0: Ronald.
1: We zitten lekker met het hele team te barbecuen. Want ja. Het is weer het vaste momentje van het jaar dat we ons lekker even verwennen met z'n allen.
0: Dat moet altijd gebeuren.
1: We zijn weer welkom in het gasvrije Voorthuizen namelijk. Waar we gewoon heerlijk zitten te genieten van een prachtig zonnetje. En een lekker Italiaans buffet. Weer goed samengesteld door onze kokin Valerie.
0: Ja.
1: Zijn wij moeten eventjes ertussenuit. Maar we worden gelukkig tussendoor nog wel verwend door ze. Dus dat geeft niet.
0: Ja, ze hebben een hele pak meegegeven.
1: Zeker, dus en af en toe kunnen we wel even wat heen en weer halen. Dus,
0: ja.
1: We nemen even de tijd natuurlijk, want ondanks dat wij lekker gezellig zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat de luisteraars ook gewoon lekker gezellig kunnen zitten. Dus we zorgen gewoon voor een programma kant ook, maar wel een hele speciale.
0: Ja.
1: We gaan deze keer namelijk een beetje muziek draaien waarvan wij denken dat al onze teamleden die leuk gaan vinden.
0: Dat is mooi.
1: En voor elk teamlid hebben we een liedje uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat zal die persoon wel leuk vinden. Ik hoop dat die persoon het zelf ook leuk vindt.
0: Ik hoop het zeker.
1: En we gaan er zeker vanuit dat we naar de playlist kijken, dat wij het leuk gaan vinden. Ja. En dat de luisteraars het ook wat leuk zullen vinden, denk ik.
0: Maar goed, om te beginnen, we begonnen de... Oh, ik ga Johan natuurlijk welkom heten voor de techniek.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb jou nog ook geen welkom geheten.
1: En jij ook, Kiewe.
0: Ja.
1: Met z'n drietjes.
0: Dus, en we begonnen onze uitzending met Garth Brooks. Ain't going down till the sun comes up.
1: Ja, dus dat is het thema van het feestje vanavond. Hè? We gaan eens lang door tot morgenochtend de zon weer opkomt.
0: Oh jee.
1: We geven niet zo snel op. De buren vinden het niet erg. Die zijn toch op vakantie.
0: Die zijn op vakantie, ja. Dus daar hebben we geen last van.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar de volgende.
1: Nou ja, het eerste liedje is eigenlijk de vraag... is dat nou een liedje wat voor App is of een liedje wat voor mij is? Want eigenlijk de zanger heb ik leren kennen via App.
0: Oh.
1: Daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik denk dat Ab dit liedje ook absoluut wel gaat waarderen. Ik moet zeggen, ik zelf zeker. We hebben het namelijk over J.D. Graham. En J.D. is, heb ik ooit begrepen, een keertje omschreven... als combinatie van James Taylor als zanger voor The Grateful Dead. Het is een hele bijzondere stem.
0: Ja.
1: Het is een bijzondere man.
0: Ook dat.
1: Ab kent hem, privé gelukkig.
0: Oh, ook dat nog.
1: En
0: ja,
1: dat,
0: leuk.
1: Ik ben nog steeds heel blij dat Ab me... heb geïntroduceerd aan deze muziek van deze man. Want ik vind hem prachtig.
0: Ja.
1: Ik hoop u ook. Speciaal dus voor Ab of voor mij mag ik kiezen. J.D. Graham met A Pound of Rust.

0: Dat was toch een prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk, Stan. Met prachtige zanger. Ik hoop dat het inmiddels ook wel wat beter gaat natuurlijk. Hij is in februari betrokken geraakt bij een behoorlijk stevig ongeval.
0: Oh.
1: Dus sindsdien natuurlijk ligt hij in het ziekenhuis, moest hij verzorgd worden en alles en nog wat. Dus ik hoop dat het langzamerhand toch weer opkrapt. En dat hij mijn beste man weer in staat is om meteen om weer prachtige muziek te maken.
0: Als ik dit hoor, dan kijk ik daar wel naar uit.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: De volgende, die is voor ons, ons jongste teamlid.
0: Bijna ik weet niet, bedoel je dat met leeftijd? Of?
1: Daar blijf ik even buiten.
0: Maar hij is wel als laatste bij het team gekomen. Dus En hij heeft toch wel een speciale band waar hij geïnteresseerd in is. Ook contact mee heeft, of tenminste sowieso met de manager. En wat ik nu zo zit te bekijken is dat een van zijn, of van hun bekendste nummers, ook hier in Europa. En dat zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
3: Ach, we hebben weer prachtige nummers uitgekozen, maar van vinyl. En dat zijn er drie vanavond. Ja, we gaan vooruit met onze zaken. De vinyl van vanavond is Jim and Jess. En ik denk dat we hier allemaal mee eens zijn als we dit nummer draaien. Want Volmer Haro die vindt het nummer ook prachtig. En wat zijn we dan mee bezig? Met Hoping, Take Your Hoping.

Nou, fantastisch weer. Jim en Jess, ik geniet altijd van ze als ik thuis eens een keer even die box aan het rondkijken ben en luisteren ben. Dan heb ik Jim en Jess. En het een van de mooiste nummers die ik vind, Hoping, That You're Hoping. En dan gaan we naar Eddie Arnold. Texarkana, baby. Ja, dat gooi ik. Doe het nog goed ook een keer. Hoe is mogelijk? Ook die is van vinyl. En ja, we kennen hem als Richard Edward Eddie Arnold. Het is een Amerikaanse zanger van country en popmuziek. Ah, dat hoort u wezen wel, dat wat popmuziek bij vindt. En dat is vanuit de jaren 40 tot 60 zeer succesvol geweest. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en verkocht meer dan 86 miljoen platen. Personen die fan van Eddie Arnold waren, zijn onder meer Elvis Presley. Ray Charles en Jerry Lee Lewis. In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan met dit nummer ook.

0: Nou, ook deze was weer van vinyl. En we hebben dat weer met plezier beluisterd. Als u vanavond had kunnen kijken via de tv... dan had u kunnen zien dat er dus een ouderwetse studio-opstelling staat. Twee pick-ups en een mengpaneeltje. En dan niet het mengpaneel van de studio... maar gewoon het oude mengpaneeltje waar we dus 30 jaar geleden... bij Radio Barneveld mee begonnen zijn. Dus...
1: Het introotje klopt ook niet helemaal, hè? Want dan zei je van no dust on the records. Nou, dat is in dit geval wel het geval, hoor. Want deze komen echt bij jou uit de oude doos vandaan.
0: Die komen echt bij de oude doos vandaan. Ja, ik heb daar gelukkig 800 singeltjes ooit eens een keer van iemand gekregen. Nou ja, gekregen niet. Gekocht zelfs. Maar met alle plezier, want 800 van die singeltjes met... allemaal hoop ik deze kwaliteit van muziek.
1: Ja, we gebruiken er nog meer deze uitzending. Ja. Mensen komen er nog wat meer tegen.
0: De Mac Combrick... Brothers. Het zijn, hier zag ik vier broers en er zit nog een klein dametje bij die meedoet op viool, dacht ik. Als ik het zo heel snel even zag, ja, dan gaan ze allemaal andere foto's doen. Maar in principe zijn het dus vier broers, als ik het goed heb, Ron.
1: Ja, en het is op zich een hele goede band uit de jaren 50. Ze hadden alleen een pech dat in die periode natuurlijk de Stanley Brothers en... Haar was de favoriete Louvin Brothers.
0: Ja.
1: En die waren veel populairder dan hun. Maar dat betekent niet dat hun muziek ook veel slechter was. Want de McCormick Brothers maakte ook echt serieus wel goede muziek.
0: Ja.
1: Zoals je inderdaad in het volgende liedje gaan doen. Klopt de titel een beetje met jouw gevoel? Nu we gezellig met het hele team bij de barbecue zitten?
0: Ja. I'm happy to know

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass.

0: U luistert gewoon naar Countryland. En dat doen we met het prachtige nummer van Lionel Richie. En wat er country aan is, is de Rascal Flatts. En we blijven genieten.
1: Daarom, en dit liedje was speciaal weer even voor Johan.
0: Oh, was je voor Johan?
1: Ja, we gaan gaan. Want we maken de speciale barbecue-uitzendingen. Oh, ja. Dat betekent dat we liedjes doen voor iedereen. En deze was even speciaal voor Johan. Ja. Nu ging even de voetjes van de vloer af doen. Normaal hoor je de jongen niet. Maar
0: nee. Maar
1: stond hij op het plafond te dansen.
0: Nou, als hij maar klompen aantrekt, dan hoor je hem ook wel, hoor.
1: Toch best lastig buiten in de tuin. Maar de volgende die we gaan draaien is inderdaad wel een van de teamleden weer. En die is deze keer speciaal voor Jos, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat deze dame... deze dame is niet alleen voor Jos favoriet.
0: Nee.
1: Dat mag je wel zeggen. Ik denk dat er meerdere teamleden zijn die hier zeer waarderen.
0: Ja.
1: Het is namelijk Sierra Hull. En Sierra Dawn Hull, een Amerikaanse bluegrasszanger, is begonnen op de 13e album. Toen kreeg ze een contract bij Rounder Records. En in 2008, op 16-jarige leeftijd, had ze haar debuutalbum al.
0: Zo.
1: Wat een zangeres. Jos kan er heel veel meer over vertellen in al zijn uitzendingen en ook in zijn eigen programma. Ja. Besteedt er ook meer dan aandacht aan, dus daar verwijs ik dan ook graag. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe goed de Sierra Hull is. Want dat kan Jos vele malen beter dan ik. Het enige wat we doen is gewoon lekker luisteren naar Sierra. Best.

0: guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Ja, de beste koop, hè?
2: Met haar zeker, die albums van haar. Dat zijn helemaal prachtig natuurlijk.
1: Ja, ja, maar ze is wel een beetje veranderd in haar stijl. Het is niet meer de zuivere bluegrass. Ze kan af en toe wat soul tussendoor doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, want het blijft Sierra Hull.
2: Prachtige stem.
1: Ja, prachtig.
2: De volgende is weer een dame trouwens. We proberen er ook altijd aandacht aan te besteden, ja, natuurlijk in Countryland. Dat we een beetje eerlijk verdelen, 50-50, de zangers en zangeressen. Zeker omdat de zangeressen binnen de country, vind ik, best wel ondergewaardeerd worden.
1: Ja.
2: Terwijl het toch, ja, jullie zijn zelf natuurlijk een paar maanden geleden naar een van de beste zangeressen van de wereld geweest, Emmylou Harris.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik denk dat er toch meer dan genoeg goede zangeressen zijn. Wij besteden er ook graag aandacht aan. De volgende heb ik zelf ook leren kennen via app eigenlijk.
1: App is onze leermeester.
2: App heeft echt af en toe van hele mooie dingen. En in dit geval ook weer een leuke dame, namelijk Jess Jacoy. En die gaan we dus speciaal voor App draaien. Ik denk dat we hem daar ook wel weer gelukkig mee maken. En onszelf en de luisteraars. The one I'm living for.

0: Ja, dat was weer een fantastisch nummer van Jess Jagoy. En de Abdi heeft deze dame persoonlijk gesproken, gezien op de foto. Dus ja, als we Ab hebben, dan komt u regelmatig wel bekende artiesten voorbij.
1: Appie, PDA.
0: Kijk, want die kan ons ook heel veel vertellen. Maar goed, de volgende, daar kan ik ook wat over zeggen. Want we hebben natuurlijk Leen in ons team zitten. En Leen is eigenlijk een heel beetje een Bob Dylan fan. En toen hij af en toe eens een keer aan playlist te maken was in het begin dat hij bij ons zat, toen kreeg hij eigenlijk de smaak te pakken met Johnny Cash en Bob Dylan. En dat vond hij wel leuk, want dat waren toch wel twee bijzondere stemmen, zei hij. Nou ja, ik vind het ook zo. En dat gaan we zeker beluisteren in One Too Many Mornings.

0: alle onze collega's wat ze mooi vinden.
1: Nou, hopen we inderdaad dat ze het mooi vinden.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Ja.
1: Ze zitten nu, sommigen zitten tevreden te kijken en anderen zitten nu naar ons te kijken van waar gaan we voor ons draaien.
0: Ja, ja.
1: Hebben we nog even.
0: Die spanning houden we lekker erin.
1: Geniet het van de heerlijke hapjes en de drankjes ondertussen.
0: Ook zeker, zeker. En wat ik nog weer leuk vind is natuurlijk dat Haro is er nou een van de oudste die bij ons ook meewerkt. Qua leeftijd.
1: Nou, voornamelijk qua duur dat hij bij het programma zit.
0: Oh ja, ook ja.
1: Maar
0: ja.
1: We gaan niet over leeftijd hebben gezegd.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Niet de jongste, niet oud. Maar wel, Haro is wel degene die na jou en na jou ons een beetje langs zit en bij het programma is.
0: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook ervaren met heel veel jaar de Loving Brothers. Alle cd's, lp's, alles wat van Loving Brothers was, hebben we wel gedraaid door Haro. En ja, dat willen we nu nog even een keer doen met The Family Hooper.

0: Ik zeg altijd maar zo, Harold, wat ben ik blij dat jij ons de Loving Brothers hebt gegeven en hebt laten horen. Want ik vind het toch wel, wel een van de mooiste mensen, duo's, die bestaat in de countrymuziek.
1: Ja, en gelukkig hebben ze ook een behoorlijk groot oeuvre, dus dat kunnen we een beetje
0: door. Klopt. Ik heb wel wat in de kast staan, dus ik kan ze ook nog wel draaien. Maar ik denk dat Harold en ik wel een beetje op hetzelfde weer komen. En dan gaan we naar Rose Betts.
1: Rose Betts, ja, een zangeres uit Engeland in dit geval, uit Hertfordshire. Ze heeft in 2022 heeft ze het debuutalbum White Orchids uitgebracht. Een onderdeel van dat album, van Driving Myself Home was het liedje, is meteen viraal gegaan op TikTok. Ze had hem eigenlijk als een grapje gemaakt, want ze had een blind date gehad die niet helemaal goed had gelopen. Dus vandaar dat ze het liedje had gedaan. Maar binnen een dag nadat ze hem op TikTok had gezet, waren er al 300.000 views. Dus dat smaakte naar meer. Dus vervolgens een liedje wat ze uitbracht in 2023, het liedje Irish Eyes, die zette ze ook op TikTok. En die kreeg al heel snel 5 miljoen views. En is vervolgens ook 13 miljoen keer geluisterd op Spotify. Kortom, Ierse muziek is nog best wel leuk, hè?
0: Dat zeg ik altijd bij. Ja, dat heb je mij nooit horen zeggen, hoor.
1: Ja, daarom.
0: Ik sta er wel achter.
1: Ondanks dat dit een liedje is over Ierland en ik er dus ook absoluut gek op ben en ze hier heel groot plezier mee doet, is dit liedje niet speciaal voor mij. Dit is namelijk voor onze kokin van vandaag, voor Valerie. En ik hoop dus dat ze er ook van gaan genieten. Rose Betts met het prachtige Irish Eyes. My mother's

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.

0: en dat ik in een straatje moest wachten op iemand. En dat ik daar in dat straatje een winkel zag waar ik singeltjes zag liggen. Of cd's zag liggen. Ik denk, dat is wat voor mij. En ik ben gauw even naar binnen geweest. Ik heb de auto even gauw op het plekje laten staan. Ik denk, dus, ik ben zo snel. Maar goed, ik was niet snel genoeg. Want ik moest even wachten in de winkel. En toen kreeg ik eigenlijk het volgende. De Del McCoury Band. Ik heb hem gelijk in de auto gedraaid. Gelijk hard. En dat waren dus lekkere nummers van Nashville Cat. Van de Del McCoury Band. Aan het begin van de tweede uur voor vanavond. Ik was al helemaal in de derde uur bezig.
1: Ja, zie je. En feiten. We gaan er rustig door. Kom er al dat heerlijke hapjes die we gehad hebben tot nu toe.
0: Ja. En ik ga gelijk even verder. Want ik heb een hele mooie dubbel LP, is dat geloof ik. Van Johnny Cash. The Music Forever Words. En het zijn allemaal nummers geïnspireerd door Johnny Cash. En gezongen door allemaal grote artiesten. Chris Christofferson en Willie Nelson bijvoorbeeld. Brad Paisley. Die gaan we zo meteen draaien. Rosanna Cash, nou noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan is ons programma alweer vol. En dat gaan we zeker doen. Maar waar ik wel graag luister en u naar willen luisteren is The Captain Daughter van Alison Krauss en Union Station.

0: Wat is dat mooi.
1: En deze was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. En dat had ik niet op gerekend.
1: Nee, dat is heel speciaal voor jou. Daarom hebben we hem gekozen. En dat is, ja, moet ik zeggen, het klinkt toch niet verkeerd voor een pick-up plaatje.
0: Nee,
1: het is gewoon vinyl wat we draaien. Het is geen computer, het is geen state-of-the-art modern, wat het dan ook. Het is gewoon een ouderwetse pick-up, verbonden aan een mengpaneeltje met een plaat erbovenop. Waar de stof afgeblazen is.
0: Ik
1: kan me voorstellen dat dit album trouwens weinig stof bevat. Want deze wordt vaker weer gedraaid. Want
0: deze, ja.
1: Prachtige, mooie muziek.
0: En ik heb hem ook nog niet zo heel lang in huis. Dus dat is al iets bijzonders. En wat mooi is, het is geïnspireerd op muziek van Johnny Cash.
1: Dus ik ga ervan uit dat we nog wel meer van deze muziek van deze plaat te horen gaan krijgen.
0: Ja, want ik wil wat meer. Want niet alleen de muziek, maar Johnny Cash heeft dus ook hierin. Oh nee, de zoon. John Cash, die heeft de nummers allemaal geschreven. Dus vandaar dat we deze zo trots op zijn. Waar ik ook op trots op ben, is dat we dus voor een poosje geleden in de studio Maxime Baas hadden met Casper Nachtegaal. En dan noemen we weer namen waar ik denk van, wat zijn die toch weer fantastisch. Als je die opnames terugluistert, je kunt het ook bekijken.
1: Ja, kanteland.nl, daar vindt u sowieso natuurlijk alle informatie daarover. Dan vindt u alle artiesten die zijn geweest. Kunt u ook in de gaten houden welke artiesten nog gaan komen.
0: Ja.
1: U kunt natuurlijk op onze social media's kijken. Kijk op onze YouTube-kanaal. Daar vindt u een prachtige samenvatting. Schitterend mooi gemaakt door Johan en Valerie.
0: Ja.
1: En kijk natuurlijk op onze socials. Instagram, Facebook, TikTok. Wat we allemaal in ongeveer hebben tegenwoordig. Daar staat meer van dit hele moois.
0: En daarom gaan we nu ook luisteren naar Maxime Baas en Casper Nachtegaal met October Skies.
2: Dankjewel. Hier komt October Skies.

0: Hey, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.
1: Goed, dat was dus het prachtige nummer October Skies. Opgenomen in de studio van...
2: En dit liedje was speciaal, hebben we die gedraaid nu voor Patrick. Want we weten dat die enorm groot fan is van Billy and the Big Bang. En
1: klopt.
2: Van de muziek van Maxime.
1: Gelukkig houdt die muziek ook allemaal. Hè. We kunnen voor elke medewerker wel een favoriet nummer opzoeken.
2: Nou ja, we hopen dat ze hem leuk vinden. Die wij kiezen voor.
1: Dat is zeker zo, ja.
2: Aan de blije gezichten te zien van ze tot nu toe nog wel.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik hoor ze ook niet smakken nou. Hè. Gewoon gezellig eten, maar niet smakken. Dat scheelt.
2: Dat is gauw.
1: Ja. Hey, we gaan naar weer drie nummers van vinyl. En we hebben dus... Ik heb er eigenlijk weer zoveel op het moment dat ik denk... ik moet regelmatig eens wat draaien, anders krijg ik die LP's niet er doorheen. Maar laten we dan maar beginnen met de eerste. En dat is er eentje van Marty Robbins van zijn LP. En dat nummer heet Blue Sea.

0: Nou, zullen we daar met z'n allen gaan zwemmen? In de Blue Sea?
1: Heerlijk, met dit weer.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Blijft een prachtige, mooie stem, hoor, die man.
0: Ja, die Marty Roberts. Hij kan echt van alles ook. Hè. Het jodelen doet hij ook nog een beetje af en toe. En, ja, echt de Marty Roberts stem die we gewend zijn. Dan gaan we naar nog weer zo eentje. Dat is de man dus die... hoe moet je het zeggen?
1: Je begint redelijk richting echt oude doos te gaan.
0: Ja, we gaan echt naar oude platen. Ik zie hem hier voor dingen zitten.
1: Dat is nou het mooie inderdaad van het draaien van vinyl. Is dat je ook gewoon een hele mooie hoes hebt van de LP. Dus vroeger hadden we natuurlijk ook wat meer tekst op. Ook wat makkelijker voor mensen van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Die cd'tjes worden steeds lastiger om te lezen ongeveer. En dan krijg je toch wat kleinere letters. Dit zijn nog vrij grote teksten. Lukt nog half zonder bril.
0: Ja. Maar goed, we gaan naar de LP Jim Reeves Collection Music Camps from the Muse. Of nee, de...
1: Ja, echte pareltjes van zijn Reeves Collection. Want die man heeft ook best wel veel muziek gemaakt, kan ik wel zeggen. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een aantal pareltjes ervan op een LP te zetten.
0: En daar hebben wij er eentje van gekozen. En dat is Jim Reeves met Oklahoma Hills.

0: Nou, wat vonden we van Jim Rees?
1: Ja, heerlijk. Hij blijft gewoon inderdaad een van de pareltjes. Ik snap absoluut waarom hij op de LP staat.
0: Ja, ja. Ik heb gelukkig wat LP's van hem al, dus we kunnen meer gaan draaien.
1: We zijn netjes keurig op die 50% bezig trouwens, hè? Want we hadden net over 50% dames, 50% heren.
0: Oh ja.
1: Je hebt nu net begonnen met Del McCoury Band. Vervolgens heb je nu Marty Robbins en Jim Reeves. Dus ja, dat zijn drie heren. We hebben twee dames al gehad, Alison Krauss en Maxine Baas.
0: Ja.
1: Dus voor de tijd voor dame nummer drie.
0: En dat is Loretta Lynn. En ik heb deze LP al jaren in mijn kast staan, maar ik had geen pick-up, dus kon ik hem ook niet draaien. Maar nu gelukkig wel. You Ain't Woman Enough.

0: natural flow. Baby, how can I roll when the wheel won't go? Dat was Bill Monroe. En dat is onze godvader in de bluegrassmuziek. Hij is de bluegrassmuziek ooit begonnen. En volgens mij heeft hij ook nogal wat eisen die hij had toen in die tijd. Als hij bluegrassmuziek... Dobro mocht er bijvoorbeeld niet bij. En, hij is wel de beginner. En wij mochten daardoor ook onze EWOP toen in die tijd... afgelopen jaren... organiseren en muziek van Bill Monroe laten horen. En dit was dus het nummer 9 Pound Hammer. En dan gaan we door naar Merle Travis.
1: Ja, en die gaan we speciaal draaien voor onze collega Jaap. Merle is bekend om een ander aantal liedjes zoals I'm a Pilgrim and Dark as a Dungeon. Hij staat voornamelijk bekend om zijn unieke gitaarstijl, die door de gitaristen nog steeds de Travis Picking genoemd wordt. In zijn liedjes heeft hij ook heel veel aandacht voor Muhlenberg County, de plaats waar hij vandaan komt. En de teksten van zijn liedjes zijn sociaal geïnspireerd, vooral over de economische uitbuiting van Amerikaanse mijnwerkers. Maar hij kon het dus ook goed zingen over truckers. En met al die truckers in onze groep is het goed om daar aandacht aan te besteden. Dus dit liedje is speciaal voor Jaap. Ik hoop dat hij ervan geniet. En ook u. Merle Travis met 16.

0: Will Travis, 16 Tons. Een van die mooie truckersongs die er ooit geschreven zijn en door heel veel artiesten uitgebracht zijn in de loop of in de laatste jaren. En wij draaien dat toch graag, want ik ben zelf natuurlijk ook postje trucker geweest. Ben je verhuizer als trucker? Maar goed, ik zat wel achter stuur. We gaan naar het volgende, Brad Paisley.
1: En die is speciaal voor Johan en voor jouzelf, want jullie zijn er natuurlijk ook geweest.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Live in Amerika, boven in zo'n groot stadion.
0: Nee, dat was bij Carl Brooks.
1: Oh, bij Carl Brooks. Nou, dan moet je Brad Paisley de volgende keer hebben.
0: Nee, die was in Tilburg.
1: Zijn jullie daar geweest?
0: Daar zijn we geweest.
1: Van Amerika.
0: Ja. En Johan is afgelopen keer ook nog in Grollo geweest. Daar heeft hij Brad Paisley ook gezien.
1: Heerlijk.
0: Dus die kent alle liedjes nou uit zijn hoofd.
1: Vandaar dat hij met dit liedje aankomt.
0: Ja.
1: We hebben het wel eens vaker over natuurlijk. Met muziek luister je voornamelijk naar de melodie en naar de muziekinstrumenten die gespeeld worden. Maar het is ook wel eens goed om te luisteren naar de tekst.
0: Ja.
1: Er zijn namelijk ook hele goede tekstschrijvers natuurlijk. En soms heeft de tekst niks om de hand. Het is gewoon lekker gezellig zonnig buiten. Dus maak er wat vrolijks van. Soms is het heel verdrietig. Zeker bij Bluegrass geboorte natuurlijk best wel veel levenservaring ingegooid worden. En soms is het tekst met een knipoog.
0: Oh ja.
1: En daar valt deze onder. Luister vooral in het begin. Niet al te goed. Luister aan het eind wel. Dan snapt u het geintje. Brad Paisley met Those Crazy Christians.

0: prachtig mooie les dat je niet af moet gaan op het eerste wat je ziet en wat je dan denkt dat je ziet. En zeker als je niet weet wat erachter zit. Het is, de tekst is heel duidelijk, namelijk ga niet af op de eerste indruk die je denkt van een bepaalde groep mensen. Maar neem even de moeite om wat dieper erop in te gaan, om te kijken wat de beweegredenen zijn. En kijk niet naar wat jij vindt dat de rare gewoonten zijn van mensen, maar kijk wat er werkelijk gedaan wordt. Zoals Phil Collins ooit een keer een heel mooi liedje heeft gezongen. Doe niet wat ik zeg, maar doe wat ik doe. En dat geldt voor mij ook inderdaad, de manier waarop de Bijbel te woord staat. Hoe je het interpreteert, maakt niet uit. Doe datgene wat de Heer van je vraagt.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald. Dank je wel. En we gaan door met de volgende. En dat is weer een dame, dit uur, dit deel.
0: Ja, maar wat denk je in evenwicht?
1: Ja. En dat gaan we doen met Patsy Cline. En wie kent het nummer niet? Crazy. Ja.

0: Patty Klein, Crazy. En deze is speciaal voor een van onze collega's.
1: Voor Helen, inderdaad.
0: Voor Helen, ja.
1: En de titel van het liedje was niet bedoeld voor Helen, hoor. Maar we hopen wel dat zij Patty Klein gewoon heel erg leuk gevonden heeft.
0: Ja.
1: Dus deze is speciaal opgedragen aan Helen.
0: Aan Helen. En dan gaan we de volgende pakken, Ronald. En dat is alweer de laatste van...
1: Ja, en die is voor mezelf.
0: Oh.
1: Even egoïstisch. We hebben nu twee uur lang iedereen gedraaid voor alle dingen. Dus deze doe ik even lekker voor mezelf. Alhoewel, ik heb het vermoeden dat jullie dit niet echt vinden dat ik deze heb gekozen.
0: Nee, ik zag zoveel teams staan. Ik denk, nou, dan komt toch wel een keer Ronald.
1: Ja, erop. Deze gaan we draaien, namelijk is een liedje van Darius Rucker. En Darius is begonnen in 1989 met een pop- en rockband, namelijk Hootie and the Blowfish.
0: Oh.
1: En daar gaan we geen muziek van draaien. Vervolgens is hij in 2002 heeft hij een heel mooi R&B-album uitgebracht. Ook dat is schitterende muziek om naar te luisteren. Maar ook die gaan we niet draaien in Kandelat. Maar gelukkig voor ons in 2008 heeft hij ook een country-album gemaakt. En daar gaan we natuurlijk wel muziek van draaien.
0: Gelukkig.
1: En helemaal omdat we hebben natuurlijk altijd al een rode draad en een linkje. Het liedje wat we gaan draaien is namelijk mede geschreven in 2013 uitgekomen. Maar mede geschreven door Bob Dylan.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we natuurlijk een bandje met Leen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we iedereen er wel een plezier mee gaan doen. Darius Rucker met het overbekende Wagon Wheel.

0: Italiaanse avond?
1: Zeker, met dank aan onze gastvrouw Valerie hebben we natuurlijk heerlijk gezeten en met z'n allen. Lekker gegeten, lekker gedronken, gewoon gezellig met z'n allen. En we hadden net aan het begin van de uitzending al, we gaan nog door tot het begin van de nacht.
0: Oh, dus we gaan ook nog een programma doen dan?
1: Zeker.
0: Nee hoor, nee, je hoort alleen maar deze twee vanavond. Ik ga eerst even wat mensen opnoemen, want ja, deze avond is mede mogelijk gemaakt door onze volgende collega's. Harro de Jonge, Ronald Groot, Jos van der Lely, Ab van der Lely, zijn twee broers zeggen ze. Leen Kraal, Jaap van der Weert, Patrick, onze hoffotograaf, Johan voor de techniek, Valerie voor foto's en video. En Henny, die zit er weer bij voor als als lichttechnicus. Dus dat zijn eigenlijk...
1: Ja, en het laatst van nog liefst ook Helen.
0: Oh, en Helen, ja.
1: En
0: ja.
1: Tegenwoordig ook Gerrit.
0: Oh, Gerrit ook, ja.
1: Ja, zeker. Het team breidt steeds meer uit. De hulpschuiver.
0: Ja, de hulpschuiver.
1: Die wordt steeds groter en we zijn blij met alle collega's. En zeker dat we gezamenlijk gezellig een prachtig programma van kunnen maken elke week weer.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En we doen het met heel veel plezier. En we kijken nu eigenlijk ook al uit naar februari, hè?
1: Dan gaan we weer verder doortellen naar al die jaren geleden. Dat jij ooit een keer de eerste schuif heeft opgegooid.
0: Op het mengteeltje wat daar staat.
1: Hij doet het nog steeds na 30 jaar.
0: Kormtikken.
1: Waar we nu de LP's opgedraaid hebben.
0: Ja, maar goed, we hebben dat met heel veel plezier gedaan vanavond. En ik vond met de techniek, de LP's en singeltjes die gedraaid zijn... ik vond het geluid daarvan fantastisch. Wat is dat mooi. Waarom doen we dat niet vaker? Ja, ja, Johan, ik weet het. Ik weet het. Er zit wel een kunstje bij waar wij het voor bedoelen. Ja, luisteraars... wij hebben dit met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want dit is Countyland. Dit is waar wij het voor doen. De muziek die wij laten horen. De muziek die tot ons spreekt. En de muziek die zegt... mensen, het is de laatste seconde van de uitzending. En ik ga zeggen groetjes en tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Juliana Weg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt 5 euro inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8 uur 's avonds bij de Vliegert, hier van Rodestraat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Geldrop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Geldrop is te vinden op landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hello, darling.

0: SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambacht en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 16 augustus van 11:30 's middags tot 21:00 's avonds vindt de 14e editie plaats van het muziekfestival Groot Beekpop. Elk jaar treden er legendarische artiesten op, zoals in het verleden FYI, Danny Vera en rapper Pjort. Dit gezellige festival is volledig gratis en alcoholvrij. Het wordt georganiseerd door cliënten, vrijwilligers en medewerkers van GGZE. Speciaal voor cliënten, omwonenden en andere muzikale liefhebbers is het op zondag 16 augustus van 12 tot 9 uur 's avonds op landgoed de Grote Beek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.
4: Ja, mijn waarde.